0: Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Amy, I love you, Andy Kim. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En als je het vorige uur niet geluisterd hebt, ik ben Klaas Bond, folks. En ik ga voor jullie de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn dit uur begonnen met Andy Kim met Baby I Love You. Hij is bekend om de hits die hij eind jaren 60 en in de jaren 70 uitbracht. De internationale hits Baby I Love You en Rock Me Gently, die in 1974 de Amerikaanse singlelijst aanvoerde. Hij schreef mee aan Sugar Sugar in 1968 en zong op de opname als onderdeel van de Archies. Het stond 4 weken lang op nummer 1 in de VS. En het werd het Record of the Year van 1969. Volgende nummer is een mooie van Alison Moyet. That Old Devil Called Love.

I Would Stay, Kresip. Zowel de single als de videoclip werden een aantal weken voor verschijnen opgenomen tijdens Kresip's optreden op Pinkpop. In tegenstelling tot de eerste en latere singles is I Would Stay rustig van karakter en is voornaamste instrument geen gitaar, maar een piano. Vooral het schattige karakter en enthousiasme van de middelbare scholierenband op een dergelijk festival zorgde voor veel sympathie bij het publiek. In de Vlaamse Ultra Top 50 voerde de single achtereenvolgens 9 weken de lijst aan en werd de best verkochte single van 2000 in Vlaanderen. Dan gaan we naar de persoonlijke top 3, of laat ik het nou maar gewoon favoriete 3 noemen, van mijn zus Aal. En we beginnen met Simon & Garfunkel met Bridge Over Troubled Water.

De tweede van Zus Al, I Am I Said van Neil Diamond. Als je NPO 5 luisteraar bent, heb je zeker het nieuwe nummer van Neil Diamond al wel gehoord. Wild at Heart. Wat

volgt Wild at Heart. 10 tracks die Ruben en Diamond toen de tijd opnamen en recent door Diamond ter hand zijn genomen, deels herschreven en opnieuw ingezongen en afgemixt. Ja, en zo ontstaat er dan toch weer een nieuw album. Prachtig toch? Ja, en de derde verhaal, ja, dat moest er toch wel eentje van de Cat zijn. Scarlet Ribbons. MUZIEK

The Living Your Children, schitterend nummer van Paul McCartney. De coupletten beschrijven een verscheidenheid aan ongelukkige ervaringen die de zanger heeft gehad. Waaronder vast komen te zitten in een regenstorm, omgaan met een ontrouwe geliefde en omgaan met een gewetenloze reparateur die zijn vrachtwagen niet kan repareren. Ja, het zal allemaal wel. Na een solo nummer van Paul McCartney, nu eentje van Mick Jagger. Mimo from Turner, met slidegitaar van Ray Cooder, afkomstig van de soundtrack van Performance, waarin Jagger de rol speelde van Turner, een teruggetrokken rockster. Hier komt-ie.

This is the life, Amy McDonald. Als de 16-jarige Amy na een concert nog twee afterparties bezoekt en pas rond 6 uur 's ochtends thuiskomt, is haar moeder allesbehalve vrolijk. Amy krijgt huisarrest. Maar omdat haar gitaar nog op haar kamer staat, is dat amper een straf. Ze begint te tokkelen en heeft na een korte tijd 4 akkoorden te pakken die de ruggengraat van This is the Life vormen. 15 minuten later heeft McDonald hier een complete tekst bij bedacht. Niet lang na het schrijven van het nummer is ze zo dapper om de demo bij een radio-dj af te leveren. This is the Life is uiteindelijk de best verkochte single in Nederland van 2008. Dan gaan we naar 2 nummers uit de stenen tijdperk en dan beginnen we met Slim Whitman, I Remember You.

De 2001e tijdperk, Pat Boone met Bernadine. Dat komt uit het jaar 1957. Het nummer is geschreven door Johnny Mercer. Mercer schreef over het algemeen alleen songteksten voor andere componisten, maar voor dit lied was hij zowel componist als tekstschrijver. Pat Boone nam het nummer op als titeltrack van de gelijknamige film. Het werd uitgebracht als single met Love Letters in the Sand als dubbele A-kant. En hiermee haalde Boone een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard-lijst. Dan gaan we naar zo'n Engelse band die vooral in de jaren 80 zeer succesvol waren. En daar hoorden zeker de Simple Minds bij. Hier is All the Things She Said.

Royals is de debuutsingle van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Lord. Afkomstig van haar debuutstudioalbum Pure Heroine, uitgebracht in 2013. Lord schreef het nummer samen met producer Joel Little. Royals is een minimalistisch artpop en electropop nummer met invloeden van hip-hop, rhythm and blues en indie-pop. De tekst van het nummer bekritiseert de weelderige levensstijl die liedjes en videoclips van populaire muzikanten wordt gepresenteerd, waardoor ze als moderne royalty overkomen. En zo komen we ook weer aan het einde van deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt hem vannacht nog een keertje beluisteren als je wil, en dat is van 1 tot 3 uur. Maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met rond 6. En vandaag sluit ik natuurlijk weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees, en dat is deze keer Steve Miller met zijn band Abacadabra. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op, 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: op nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: scepter hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
10: De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
11: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
10: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Weet jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, welkom luisteraars. We zijn er weer deze maandagavond. En we begonnen met de laatste single van Simon Keizer. Ik heb gedanst. Die 27 maart is uitgekomen. Hij laat zien dat hij in een creatieve flow zit. Het uptempo nummer ademt positiviteit uit en vormde de perfecte opmaat naar zijn exclusieve concert, wat hij gaf in de Melkweg op 18 april. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar het nummer heeft wel veel weg van de single van Wilfred Gené, Zomaar een avond in de kroeg.
1: Het derde Klaprek Festival van afgelopen Hemelvaartsdag werd later in de middag gezellig druk. Het thema was Sailing Home en dit naar het lied van Piet Veerman. De bedoeling was Volendamse muziek en nummers over water, zeilen en thuiskomen. Nog dezelfde dag ging er een filmpje via Facebook. Piet Veerman dansend voor het podium met de bewegingen à la Piet, zoals we hem kennen. En dit op het kerstnummer The Letter, gezongen door de band Kos en T. En Piet, 83 jaar oud, zal waarschijnlijk gedacht hebben aan die goede oude tijd. En u gaat horen Think About the Good Times.

Nadat hij zijn album in 2011 uitbracht, heeft Jaap Veerman, Jaap Korn, niet veel meer uitgebracht. Wel heeft hij meegedaan met Fast Countenance, met de theatershow over Leonard Cohen. Jaap bleek hier een goede stem voor te hebben. Van zijn album Tegen de Stroom In is het nummer Heerlijkheid, wat is genoteerd in de Volendammer Top 1000 op nummer 665. Hier is Jaap Korn met Heerlijkheid.

0: Afgelopen week had je het Eurovisie Songfestival. En ditmaal zonder Nederland. Ik heb er niks van gezien. Hebben jullie wat van gezien?
1: Ik heb een andere zender opgezet.
2: Ik zou niet eens weten welke dag het was. Niks van meegekregen.
0: Nou, het trok me helemaal niet. Dus ik dacht ook, ik laat het allemaal voorbij gaan. Maar in 2011, ja, toen zat je wel voor de buis. En toen deden de drie J's mee. En het lied Geloof in het Leven was gekozen uit 5 liedjes. Allemaal geschreven en gespeeld door de band zelf. En voor het Songfestival werd het de Engelse uitvoering Never Alone. Het werd de voorlaatste plaats. En jaren later vertelde de band spijt te hebben van deelname. Het moest er allemaal even tussendoor en er werd te veel gefeest en gezongen op een boot die 2 weken een onderkomen was. En dit samen met de Nederlandse begeleiding. En op de finale avond was de stem niet zo goed meer. En tegenwoordig is dat een totale andere voorbereiding, ook qua voorbereidingstijd, want dat is tegenwoordig 4-5 weken. Maar u gaat horen 3 J's met Je vecht nooit alleen.

Het eerste album van Alaska was Actors and Liars uit 2012. Popprofessor Leo Blokhuis troonde toen Alaska al tot de belofte van 2012. Na twee uitstekende albums heeft Alaska nog steeds niet het succes wat ze eigenlijk verdienen. En na een break van ongeveer 5 jaar zijn ze weer terug. Na een voortreffelijke show in de PX zijn ze weer te bewonderen op Kaaspop in Edam. Van het album Actors and Liars krijg je spontaan een glimlach op je gezicht. Het nummer Never Cry Wolf is bloedmooi en het oogtepunt van dit album. Never Cry Wolf.

Na 10 jaar, en dat was van 2009 tot 2019, stopte Jan Keizer en Annie Schilder als duo. Een toetje na hun eigen carrières. En eigenlijk was het nooit de bedoeling geweest. Het begon als een eenmalig optreden voor de 80ste verjaardag van Mies Bouwman. En de reacties waren zo positief en dus werd besloten om samen op te treden. De eerste single, Take Me to Ibiza, kwam tot nummer 3. En het album Together Again was op de dag van de release een gouden plaat. En van het album Unforgettable Duets, de cover van Kenny Rogers en Sheena Easton. En het origineel, dat was een Italiaans nummer. U gaat horen We've Got Tonight.

Lupo was de band van Arthur en Marcel Veerman. Ze maakten jaren 70 muziek. Marcel die speelt tegenwoordig in de Tribute to the Cats band. En wij hebben een viertal demo-cd's gekregen van de dochter van Marcel, van Donna Marie. Het zijn toch wel verrassende cd's en we laten daar een nummer van horen. Hier is Lupo met Obvious Day.

De band Evergreen Top 1000 kreeg een Golden Ticket Award. Hun voorstelling Remember the Good Times trok meer dan 40.000 bezoekers. En Simon Stein en Kelly Veerman, en dit samen met de band Trots, spelen elke keer voor een uitverkocht theater. En vanaf het nieuwe seizoen hebben ze ook een nieuwe show. Helaas geen muziek hebben wij van een show, en daarom vanavond eentje van Simon Stein, maar een nummer van zijn album. En dit om ook in de stijl van de show te blijven. Simon Stein met De Troubadour.

Maribel, in het gewone leven Marietje Kwakman, maakte tot 1991 muziek met de band Spring. Veel succes was er niet, want alleen Marionette en Ik hou van jou behaalden een top 40 notering. In die tijd brachten ze ook wel Nederlandse talige nummers uit. En in 1984 kwam het nummer Heel Even Nog net uit voor Ik hou van jou. Dit nummer was samen met Spring. Hier is Maribel met Spring, Heel Even Nog.

De band Yenrog maakte 12 singles. En niet eentje kwam in de top 40. En ze moeten hebben gedacht, we maken de single onder een andere naam. En in 83 kwamen ze als X-Ray met de single She's Gone. Ook deze werd helaas geen hit. En in deze samenstelling, naast Jaap Schilder de Witte en Martin Veerman Poes, zaten ook Evert Veerman Jas en Hubert Knuvelder in de band. En echt jaren 80, She's Gone.

Het tweede album van The Cats heet ook gewoon Cats. Hier stonden de succesnummers Times Rowan en Lia op. Het album uit 1968 heeft volgens ons wel de gouden status bereikt. Ook op dit album het nummer I Feel Good, I Feel Bad. En op die clip begon dit nummer op het gele bruggetje bij het Doolhof. Wereldberoemd, want daar komen veel toeristen op af. En ook veel artiesten zijn op dit bruggetje gefotografeerd. I Feel Good, I Feel Bad, geschreven door Lewis en Clark, eindigde in de Bar de Molen. En het nummer werd ook genoteerd in de Volendammer Top 1000 op nummer 335. Hier zijn de Cats.

0: Elke activiteit kan niet zonder vrijwilligers. En tijdens het derde Klapekfestival dacht ik, ik ga eens aan de andere kant bier halen. En daar staat Paul Bond achter de bar. En nu woonachtig in Rotterdam. Als het goed is, deed hij dit al elk jaar. Want ik ben hem vorige keer ook tegengekomen.
1: Dat klopt.
0: Ja. Dus hij is evengoed, ondanks dat hij muzikant in wonende in Rotterdam is, komt hij toch helpen. Hey, Paul, helemaal uit Rotterdam om hier te helpen. Ja, wat moet ik in vredesnaam nu daar doen als ik hier kan helpen, zei hij. En daarom pet je af voor Paul en alle vrijwilligers. En ook daarom Paul met What the hell am I supposed to do? Is it really true what they say? Is this really what you

7 april kwamen Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam uit met de single Zij hoort bij mij. Het nummer is een bewerking van de Nederlandse klassiekers Als de morgen is gekomen van Jan Smit en Heb je even voor mij van Frans Bauer. De release van dit nummer ging samen met een reeks jubilea. Jan vierde zijn 30-jarig jubileum, Frans zit al 40 jaar in het vak en Chris Cross bestaat 15 jaar. En dit verklaarde de keuze voor deze nostalgische insteek. Hier zijn Chris Cross, Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: LOVE Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. en online via bliksanitair.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
12: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
13: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
14: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
16: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jong.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen weer mooie muziek op deze eerste Pinksterdag voor u. Met opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek en easy listening. Voor oorstrillende muziek op de zondagmorgen van 9 tot 10 uur bij Love Classic, de LOVE. U ziet mij niet in beeld vandaag omdat hier de camera's toch een probleempje is. Maar ik zit wel in de studio. Ik ben vanmorgen vroeg alweer alles in orde gaan maken om te voorbereiden voor dit uurtje. We zijn begonnen met Mal'amore, no? Muziek van Ennio Morricone. En we gaan verder met Miserere, Pavarotti, een duet met Zucchero.

We gaan verder met Sand in the Clouds van de componist Sondheim. En Sondheim schreef het lied speciaal voor Glynis Johns, die de rol speelde in de musical op Broadway. Het is een van Sondheims bekendste composities geworden. En Judy Collins bracht het liedje tot een hoogtepunt in de hitlijsten. Sand in the Clouds.

Ja, dat was de Miller's Dance. En dat was van Manuel de Falla. Ja, dat ging er even flink te keren. En dan moet je het toch wel even wennen. Maar je kan niet al door hetzelfde doen. Dat doen we nu wel met deze aria. Die komt omdat dat zo mooi is. En iedereen vindt deze schitterend al draaien dag en nacht. Het blijft natuurlijk schitterend uit Gianni Schicchi van Puccini. O mio bambino caro. En de aria verschaft een contrasterend entr'acte, vol lyrische eenvoud en eensgezinde liefde in de sfeer van hypocrisie, jaloezie, oplichterij en feites in de middeleeuwse middeleeuwse Florence van Puccini's enige komedie. En het verschaft de enige geanceneerde aria in de doorgecomponeerde, conversationele geconformeerde opera. Direct werd de aria een sentimentele favoriet en werd ook geliefd buiten de operawereld als klassiek Italiaans lied, zullen we maar zeggen. Het blijft natuurlijk een aria. Een prachtige aria, daar gaan we dan. En wie zingt het? Miriam Gauci, als ik het goed heb. En met de Belgische radio, als u nog alles even weten wilt, precies.

Embraceable You. En dat was muziek van George Gershwin. Ja, dat was wel duidelijk. En wat was die aria toch mooi. Hè? Het Janis Kiki van Puccini. Ja, dat ging natuurlijk ook over een heel gezin dat natuurlijk oplichterij met zich meebracht. En uiteindelijk, ja, zij wilde ook delen in de poet. En ja, als je het niet kreeg, dan dook ze wel in die rivier daar in Florence. De Ponte di Vecchio. Ja, ik ben ook al wat ouder hoor. Dan vergeet je bepaalde dingen wel, zeggen ze thuis ook. Maar we gaan toch nog even weer naar iets wat we ook heel vaak hebben beluisterd. En dat is de beroemde duet uit de Parelvissers. Blijft ook altijd schitterend van Bizet. Twee vrienden vinden elkaar na jaren terug, maar dan wordt hun vriendschap bedreigd door een liefde voor dezelfde vrouw. Het zal niet overkomen. Een meesterwerk over hoe liefde en vriendentrouw uiteindelijk winnen van het dogmatisch geloof in kortzichtigheid. Ja, ik wil er niet veel meer over zeggen. Het is schitterend.

Ja, eigenlijk een kortere versie, want er gaat natuurlijk nog een stukje door de hele duet. Maar het blijft een van de mooiere natuurlijk uit die bijzondere opera. De Parelvissers, wat wilde ik nog vertellen? Eigenlijk niet veel meer. We gaan terug helemaal naar de barok. En wel het vioolconcert van Vivaldi. De herfst is dit keer met Janine Jansen. En die kan ook heel erg mooi viool spelen.

Ja, dat was natuurlijk het herfst. En met de herfst dan vallen de blaadjes weer naar beneden. Gelukkig is het nog niet zover. Maar gisteren hadden we een beetje het idee, ondanks het warme weer, dat het toch een beetje bij ons ook de blaadjes waren gevallen. Want ja, ze zijn er toch weer uit, de Volendamse club. Het lijkt soms wel of ze het erom doen. Dan kunnen ze ze volgende keer weer erin. En dan de ene weer. En dan hebben we weer grote feesten hier. Ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval, het is jammer dat ze er niet in zijn gebleven. Maar oké, we gaan gewoon door. En dan volgend jaar zitten we er weer in. Du bist die Welt für mich, Jonas Kaufmann.

was wel duidelijk voor u natuurlijk. De prachtige klanken uit The Godfather. Nino Rota en Carlos Sahina maakten de muziek en de tekst. Of wat er ook nodig was. De componisten waren dat. Wat gaan we nu doen? We gaan naar Dean Martin. En die zingt Arrivederci Roma.

En dat was de zwoele stem van Dean Martin. Oké, we gaan naar The Girl from Corsica. Is een bekend, sfeervol orkeststuk gecomponeerd door Trevor Duncan. En vaak uitgevoerd en opgenomen door de beroemde Britse componist en orkestleider Ron Goodwin. Het is een stuk met de lichte klassieke muziek, filmmuziek traditie. Bekend om zijn romantische en melancholische melodie. Nou, wat willen we nou nog meer op deze eerste Pinksterdag, zullen we maar zeggen. Nou ja, we willen nog wel iets meer, maar ik kan niet alles krijgen.

Zo, dan heb ik er nog eentje voor u en dan ben ik een beetje vroeg vandaag. Maar oké, dat kan wel eens voorkomen, beste mensen. Als u maar geniet, de kant van Charlie and the Chocolate Factory. En dat wordt gezongen door Josh Groban. Dus als ik nou een beetje tijd trek, komt het allemaal goed. Maar het komt niet helemaal goed. Oké, maar dan komt-ie.

Ja, beste mensen, dit was het weer. Het uur is weer voorbij gevlogen. Ik heb nog een paar minuten over, maar dan gaan we gewoon rustig naar de radio luisteren. En dat is ook niet erg een keer. Ja, het is prachtig weer. Geniet ervan. Het is eerste Pinksterdag en morgen weer de tweede. En zo gaat het maar verder. En blijf gezond, dat is natuurlijk nummer één. Want als je last van je pink hebt, is de dag al niet leuk. Dus dat moeten we niet hebben. Johan staat hier al heel vroeg klaar. Want die dacht, hoe zit het met die voetbal? Straks weer de volgende wedstrijd die we schrik zijn. Het apenzuur, wat er allemaal gebeurt. Maar in ieder geval, ja, Jaap die komt ook, Jo. Jaap komt ook. En dan gaan ze er weer twee prachtige uurtjes van maken. Zoals iedereen dat doet hier. Ik kan nog een hele tijd door vertellen met allemaal nonsens, maar het heeft toch geen nut. Ik zou zeggen, geniet nog een beetje van dit soort muziek en dan gaat straks gewoon de radio aan. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Kraamverhuur Volendam.
14: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is One Way Wind, de ochtendshow met Johan Tol.
1: Ja. Dat was Opper de Plop. Of Plopper de Plop. Unieke.
2: Johan, ik heb...
1: Ben ik
2: heb weinig geluid. Nee, de studio is in alle... Alle opzichten hebben ze alles even veranderd met de wedstrijd van gisteren. Dus ik heb nog niet alles klaargezet. Ik ga jou eventjes proberen te kijken of ik jou op de zender kan krijgen. Ja, dat moet lukken. Maar even één geduld. Kijk, want het is hier gewoon gezellig in de studio. Ben je al over de Eschek 1 van gisteren?
1: Nog niet helemaal.
2: Oké. Okay. Nee, ik ook niet. Maar ik heb er ook niet van geslapen. Dus dat is helemaal een toestand. Ik moet even zoeken waar hij zit. Dus ik krijg hem momenteel niet in de picture. Eens even kijken. Anders gaan we gewoon eerst even een plaatje nog draaien. Kijk, daar komt hij. Nee, dan moet hij me weg.
1: Misschien toch even een plaatje eerst draaien.
2: Ja, ik denk het ook eventjes. Want we gaan eventjes een klein plaatje draaien. We komen zo terug. Van
1: Annie Schilder.
2: Een hele mooie. En Johan gaat daar direct over meer over vertellen.

0: 1992 was dat met Annie Schilder. En vorige week hadden we hem hier aan tafel zitten. De legende op Volendam, Thomas Tol. Die een mega groot carrière al achter de rug heeft van zo'n bijna 60 jaar muziek maken. En we blikten even terug vorige week naar die 60 jaar. De Tol en Tol carrière, de BZN-periode. Het componeren, het produceren en natuurlijk Jan Smit die daar nog aan voorbij kwam. En dan hebben we het nog niet eens over het concert van de eeuw en Jesus Christ Superstar en alles wat de man ooit heeft gedaan. En dan ben je op Volendam een hele grote meneer. In ieder geval was hij hier vorige week en we kwamen niet toe aan If You Go, want dat was uit 92 van This Is Annie Schilder. Een album dat hij bijna schreef, of tenminste de muziek. En dat is leuk om deze weer eens voorbij te laten gaan. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan Tol.
0: Ja, een start die komt beter.
1: Ja, maar ja, dat is allemaal eventjes...
0: Inderdaad.
1: Het voetbal gehad en het voetbal komt weer. En dan moet alles weer eventjes bijgesteld worden.
0: En we zitten tenslotte in het voetbalstadion natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus dat zit er allemaal om ons heen. Gebeurt hier van alles.
1: En dan gaat de telefoon en dan heb je de EHBO. En...
0: Zeker, er gebeurt hier rondom ons van alles met die voetbal. Want we hebben vandaag Ajax te gast hierin. Die speelt tegen Utrecht in het FC Volendam Stadion. En wij zitten daartussendoor gewoon mooie radio te maken.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, we zijn er nog niet helemaal overheen. Hè. Gisteravond hebben we helaas hier in het stadion verloren van Willem II met penalties. En ik had het niet gedacht.
1: Nee.
0: Eerlijk gezegd. Ik had niet gedacht dat we dit nou uit handen zouden geven hier in Volendam. Maar goed, het zij zo.
1: Ja.
0: Heb je daar nog wat aan toe te voegen, Jaap?
1: Nou, 5 wedstrijden terug zei ik al, jongens, dit wordt het niet. We redden het niet, want de mentaliteit is anders. Ze gaan er niet voor.
0: Dat is deels dan misschien waar, maar
1: dat is mijn
0: gevoel. Ja, maar gisteravond na 35 minuten stopte Willem II met voetballen. En dan, het was alleen maar op de goal. En die keeper haalt er nog een paar goede ballen uit.
1: Ja,
0: in misschien zijn wij ook helemaal niet zo goed in penalties nemen. Dus het is gewoon jammer. We gaan terug.
1: Je mist er maar één.
0: We gaan terug en we gaan volgend jaar gewoon weer terug. Komen we weer terug.
1: Ja, ja, je moet het nooit zo ver laten komen. Je moet gewoon, huppakee. Je moet, zoals in deze wedstrijd, of vorige week al, maar deze wedstrijd, of woensdag al. Maar deze wedstrijd, dan had het, het gras had uit het veld moeten gegeten worden. Vanaf de eerste minuut dan. Hè?
0: Ja, absoluut. Helemaal waar. En het is niet gebeurd. Maar wat ik wel heb, het is een beetje een nasmaak. Want vorige seizoenen met een degradatie, dan zag je dat echt wel mijlenver aankomen. Weet je wel. En dan dacht je, we overleven. Maar dit seizoen had ik echt bij vlagen zoiets. Ja. Wij eindigen de 14 of 15. Als je punten pakt van de koplopers en je bent thuis bijna onverslaanbaar, dan blijf je erin.
1: Ja.
0: Maar het ging niet zoals we dachten. En zodoende zijn we terug bij af. Maar desalniettemin, wij maken een mooie show, Jaap.
1: Wij gaan een prachtige mooie show hier.
0: Met al die mooie ingrediënten die we natuurlijk allemaal kennen. En dat doen we met heel veel mooie muziek. Het gaat alle kanten op weer deze week. En blijf lekker rustig zitten. Schenk de koffie in. En laat je verrassen door al die muziek die voorbij komt. Zoals deze, Honey. Met maar vanavond heb ik hoofdpijn.
1: Ik had dat gisteren.
0: Ja.

0: Confusion in My Mind uit 1968. Dat was een beetje een soort strijd tussen BZN en Leftside, die in het kielzog van de Cats ook hartstikke graag op die hoes wilde, die top 40 in wilde en heel graag hits wilde maken. En dat was een beetje een strijd. En hup, daar ging Leftside met Derby. Of Gabby Dern, geloof ik, ging hij een plaat maken. Confusion in My Mind. En dat was een compositie van Billy Stein destijds in Op Volendam, beter bekend als Wim Tol, Wim Stein. En die leverde de plaat aan de Leftside. En zo glipte Leftside voor BZN. En die waren pissed off, om het zomaar te zeggen. Want die dachten, wat hebben hun nou even gedaan? Want wij horen eerst dat plaatje uit te brengen. Maar goed, Leftside was eerder. En ze kregen er trouwens nog een hele mooie top 40 notering mee. En daarnaast werd er nog een prachtige mooie clip opgenomen daar in die eind jaren 60. Ergens op een boot en daar zaten Leftside volledig in het Volendams kostuum het liedje te zingen. Prachtige mooie herinneringen. Goed, Mel doet het hartstikke goed in de theaters. We zien er op social media veel voorbij komen. En heel vaak wordt er een kleine samenvatting gegeven van de optredens die ze geeft. Ze doet het hartstikke goed. Ze brengt platen uit. Het vinyl wat gemaakt wordt bij een nieuw album is bijna niet aan te slepen. Want de liefhebbers willen heel graag het vinyl hebben. En daarnaast wordt ze hartstikke goed gestreamd. Gewoon een dijk van een artiest is inmiddels Volendam rijker. En dan ook nog de kleindochter van de godvader van de Palingshout, om het zo maar te zeggen.
1: Van de Bab.
0: Van de Bab, ja. We gaan een mooi plaatje van de draaien en dat heet Higher Love. En daarna het favoriete album en die komt van Jo Buijs. Dus lekker blijven zitten.

met de Sputnik Boys. En beleefden een hoogtepunt tijdens de promotie. De eerste promotie van Volendam naar de Eredivisie in 1959. Toen zijn Sputnik Boys in de AMVO dat hele feest begeleiden. En vervolgens in heel Nederland werd uitgezonden op de radio. Het was een hoogtepunt van de Sputnik Boys. Maar tegelijkertijd ook het einde. Want niet veel later ging de groep uiteen. In ieder geval was Joop in de jaren 60 was altijd wel bezig met muziek en noem maar op. Maar in de jaren 70 dan gaat hij toch weer meer doen. En dat doet hij met Treintje Sier. Hij gaat met Treintje Sier, verschijnt hij op bruiloften. Hij staat op een mooie single mee te zingen. Hij doet van allerlei dingen. En dat werpt zich af in 1980 tot het Juno-plantsoen. En daar komt hij terecht samen met Cor Veerman Dekker, die op dat moment heel veel met hem wil doen. En dat gaat hij ook doen, want Cor schrijft liedjes. Cor produceert liedjes. En dat doet Joop op het Juno-plantsoen netjes allemaal inzingen. En zo komen er hartstikke mooie liedjes op single uit, maar ook later in de jaren 90 op cd. We hebben zo'n cd te pakken gekregen en we gaan eens terug in de tijd met Joop. Want met twee mooie liedjes. In 1980 brengt hij een melodie uit. En de Santa Maria, dat een eigen leven gaat leiden. En waar de Kleintje Spils later in 1982 nog een nummer 1 hit mee scoren in de Nederlandse top 40. Maar hij brengt veel meer uit. Waaronder de Zuiderzee, het Chianti-lied, het Vissersmeisje, Dans maar, feest maar, Jenny Jenny. Het zijn allemaal liedjes die op single verschijnen en die het in de regio hartstikke goed doen. We hebben gekozen voor de Zuiderzee en een melodie. Dus die ga je naar luisteren. Terug naar de jaren 80 met Joop Buijs. Met deze prachtige mooie liedjes. Het favoriete album voor deze week. Feest vieren met Joop Buijs.

Ja, de man begon met zijn bandje Blue Velvet. En natuurlijk met zijn vader als grote inspirator. Want Jan of Jaap de Witte, die bij Jan Rock begon. Eigenlijk bij Coffin tijdens een fusie. Of een fusie bij de Jan Rock terecht kwam met Progress in Coffin. En met Jan Rock wel 100 jaar gespeeld heeft tot de 3J's aanklopte. En daar heeft hij nog een aantal hele mooie jaren mee gedaan. Tot Jaap ermee stopte. Maar hij bleef natuurlijk voor zoon Jan een hele grote inspiratiebron, zoals gezegd. En leerde hem liedjes schrijven en leerde hem met muziek omgaan. En zodoende kwam Jan bij Blue Velvet en vervolgens ook weer bij de 3J's. Toch wilde hij zijn eigen ding doen later en dat deed hij onder de naam Blanco. En al een aantal jaren is Jan bezig een eigen sound te brengen. En zo probeert hij aan de weg te timmeren. En zo zachtjes aan komt Radio 5 af en toe in beeld. En komen de landelijke radio's interesse tonen over het Blanco. En ik moet zeggen dat hij hartstikke goed bezig is. En Not My Dashboard waarschijnlijk op het nieuwe album. En Sophia, wat ook weer een plaat of een single is die hij op het volgende album zet. Het zijn allemaal liedjes die er toe doen. En hij is hartstikke goed bezig met het componeren. En zo zien we hem af en toe live hier op Volendam zijn ding doen. En daarnaast heeft hij dan ook nog uitstapjes, waaronder Talking Heads bijvoorbeeld met Stop Making Sense, dat hij al heel lang vertolkt. En dit keer deed hij dat onder de naam Blanco & Friends. Heel goed bezig dus deze Blanco. Een vrouw die ook altijd heel goed bezig was, dat was Tante Leen. En Tante Leen die was in de jaren 60 veel groter als Blanco nu is. En ging gewoon naar Amerika om in het Hollywood Palladium te spelen. En dat soort dingen. Ja, Tante Leen.

0: Tante Leen. En als ik zeg Hollywood Palladium, dan is het 1969. En dan gaan ze voor de California Holland Club, samen met de Cats overigens, gaan ze naar Californië toe om daar op te treden voor Nederlandse migranten. En ook Johnny Jordaan was daar van de partij. Allemaal jongens die in zangers en zangeressen die er toe deden in die eindjaren 60. Elke week hier in de ochtendshow hebben we een tip uit de muziek BV van de zaterdagavond. En Jaap Mol die vertegenwoordigt daar de bluegrass eigenlijk van heel Nederland. Want de collectie die Jaap heeft, heeft niemand. Dus iedereen moet daar en kan daarnaar luisteren natuurlijk. Elke week hier in de ochtendshow neemt hij een tip mee, een liedje uit die muziek BV, om de mensen hier op zondagmorgen kennis te laten maken met die bluegrass. Nou, het is de ene keer een bluegrass tip en de andere keer is het een folk tip. En maar nu is het een country tip.
1: Ja, nu hebben we een echte country tip. Ja. We hebben weer een probleempje met de televisie. Ja. Dus dan...
0: Nou, dat komt zo wel.
1: Dat komt zo wel, ja. Even kijken of je weer herstelt.
0: De country tip, Jaap. Is dat... wat moeten we... Wat hebben we?
1: Een country tip.
0: We zijn nieuwelijk, hè?
1: Ja. En... ja, dat is een nummer van Tony Jackson. En Tony Jackson die kwam in 2017 eigenlijk een marinier. En veel heb je in die countrywereld mariniers die dan in de countrywereld gaan. En dit is een donker artiest. En ja, die kwam in 2017 aan en die zette eigenlijk het Nashville gebeurde helemaal in vuur en vlam. Want hij kwam weer terug met een traditionele country style. En want zoals alle muziek is onderhevig aan nieuwe stromingen. En hij dacht bij zichzelf, weet je, ik ga weer een beetje terug naar de oude country style. Een beetje die George Jones-achtige zang. En hij heeft in 2017 een prachtig debuutalbum gemaakt. En dat heet ook tegelijknamig naar Tony Jackson. En ik wil daar een nummer van draaien en dat is Do I Ever Cross Your Mind?
0: Nou, zie je benieuwd?
1: Nee, dit is een beauty.
0: Zoals elke week, ja.
1: Als ik hem altijd draai, wel eens nou, word ik al gebeld van, wat draai jij nou?
0: Oké. Okay.
1: En dat gebeurt nu ook.
0: Nou.
1: Tony Jackson, Do I Ever Cross Your Mind?

0: kan me herinneren dat met een shirt van Feyenoord aan, dat vervolgens... dat kon eigenlijk ook niet. Dus toen moest er weer een ander shirt in gefietst worden. En ook die versie kwam later voorbij. En zo zijn er twee versies, geloof ik, van mensen in de wereldgroepen. Maar dit was een plaatje van 2018 alweer, geloof ik, van deze band, de 3J's. En die hebben hem later nog eens opnieuw uitgebracht met een... Nee, daar ben ik in de dos. Dat was De Aard van het Beestje. In ieder geval, het was weer een succesvol album van de 3J's... wat weer de theaters bereikt. En daar hadden ze weer uitverkochte zalen.
1: Het doet me altijd denken aan dat stukje van Watermensen. Dat hadden ze dan voor Herman van Veen geschreven.
0: Oké.
1: En dan in De Wereld Draait Door, dan hebben ze het erover. En Herman die zegt, ja, nog geweten. Ik weet niet of je dat herkent nog.
0: Nee.
1: Nou, de mensen maar eens even opzoeken. Dus
0: dat hadden ze voor Herman van Veen geschreven?
1: Ja.
0: En Herman van Veen wist dat niet?
1: Nee, die heeft dat nooit aangebracht. Maar dan zegt Jan Dulles op een gegeven moment... dan had het zo geklonken.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dan doet hij Herman van Veen na. Ja, dat skitterend.
0: en dat kan hij natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Nou goed, we zijn het volgende uur zijn we weer terug natuurlijk met heel veel mooie muziek uit het heden en uit het verleden. Een hele mooie schatkistplaat en eerst eventjes nieuws, boodschappen en zijn we zo weer terug. Dit is The Crosby, Stills, Nash & Young uit het jaar 1970 toen de wereld kennis maakte met dit kwartet. Zo mooi.

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden 2 wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de 3e verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. en online via blieksanitair.nl.
9: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
12: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: jaren 70 stonden toch in teken van deze Demus Roussos in met Perdona Me en met My Reason Forever and Ever, My Only Fascination en dat soort dingen allemaal. Haalde hij de ene top 40 notering na de andere. En ja, de man heeft het zoveel gedaan en zoveel uitgebracht dat een goede relatie van mij een museum begon in Nijkerk over Demus Roussos. Maar naarmate de man langer niet meer onder ons was, wilde de familie toch graag het allemaal in Athene neerzetten. Dat hele museum gebeuren. En met alle liefde ging Bert dan met zijn spullen naar Athene. En vervolgens staat daar dus nu dat mooie museum van Demus Roussos. En daarvoor hoorde je La Composita. En dat was natuurlijk La Paloma van Piet Veerman uit 1994. De samenwerking met Matt Butler en met Flaco Gemines zorgde voor een plaat die de 100.000 aantikte. En La Paloma was de allereerste single van onze Piet. En we hebben hem nog even zien schitteren daar vorige week donderdag op het Klaphek Festival hier op Volendam. Want Kees Kos en zijn band stonden daar te zingen en te spelen. In een hele mooie versie van The Ladder te zingen en te spelen. En Piet vong wat op en hij dacht, laat ik eens even kijken wat daar aan de hand is. En hij stond voor dat podium en het klonk als een klok. En dat bracht hem om even een dansje te doen voor het podium. Ja. Kunnen we dat even terughalen, Jaap?
1: Ik ga eens even proberen, even kijken. Ja,
2: komt. A letter.

En Piet die danste daar voor dat podium. En ik denk dat het filmpje wat opgenomen is wel duizenden keren is bekeken. Want het was natuurlijk een mooi fenomeen daar met zijn eigen liedje. Een ladder, helemaal terug in de tijd. Het was prachtig weer daar, of tenminste tussen de buitjes door. Mochten we toch niet klagen daar op dat Klapwerk Festival. En het item Sailing Home bracht heel veel Volendammer liedjes tot Nick en Simon in BZN aan toe. En natuurlijk ook The Catch. En John Kiri bracht nog eens een Sailing Home. Was ook wel leuk. Ja. Met zijn bandje. Goed, verder met de ochtendshow. We gaan naar Banger Hart. En wat was Rob de Nijs toch wel iets wat pissig toen de plaat op 1 kwam. En men vroeg aan hem, dit is je beste liedje die je ooit hebt gemaakt. Want dat was zijn eerste nummer 1 hit. En toen zei Rob, wat, al die liedjes die ik dan heb gemaakt, waren dat dan geen mooie liedjes? Omdat deze dan toevallig of nummer 1 is gekomen? Nou, zo denk ik er dus niet over. Althans, dat was Rob de Nijs. Deze kwam nummer 1, Banger Hart.

Ja, als ik dan terugga in de tijd, in 1999, toen dit album uitkwam, hadden we natuurlijk als een van de eerste zo'n plaatje in huis, zo'n cd'tje. Want er werd wel voor gezorgd door Volendam Music BV. En dan lag dat thuis bij mij op de dressoir. En dan ga je natuurlijk de programmaleider ga je bellen of je daar wat een primeurtje hebt en of je dat mag draaien in je programma. Dat heette Mooi Volendam destijds. En in 1999 was dat zo. Ik belde Lene Klein op. Ik zeg tegen Leendert, zou ik niet twee, drie, vier liedjes van dat album mogen maken in mijn programma? Ik zeg, want ik heb toch de primeur. Het is nog nergens, het komt nog niet uit. En het is nog nergens te horen. Gooi er lekker vijf in. Mooi vijf liedjes. Dan heb je echt een primeur. Dus dat album bijna helemaal gedraaid in de show op Mooi Volendam. En het was een prachtige tijd. En Jan was heel actief in Duitsland. En alles wat hij hier in Nederland uitbracht, werd ook nog eens in Duitsland vertaald. En ook weer daar op cd uitgebracht. En ook weer een hit. Nou, in ieder geval, in diezelfde periode nam Jan het liedje nog een keer op. Maar dan met Normaal. En dan was het een soort rockversie.

En dat deed hij dan met een stevig gitaartje en gewoon voor de radio of helemaal niet om landelijk uit te brengen. En in die periode was Jan niet zo vaak thuis, want het was natuurlijk veel werk te doen in Duitsland. En in Nederland, als hij dan hier was, had hij ook zijn tv'tjes en andere dingen. Maar tussendoor kon hij toen nog voor mijn programma Mooi Volendam, kwam hij nog met zijn vader Ruud eventjes naar de studio om dat spotje in te spreken op 13-jarige leeftijd. En dat spotje, dat deed hij speciaal voor Mooi Volendam.

0: En diezelfde Reflections, die kwam ook in Bulgarije uit. En het kwam ook in Zuid-Afrika volgens mij nog uit. Of ook niet. Maar in ieder geval in heel veel landen werd het uitgebracht. En BSD was enorm populair daar in Bulgarije. En in die kant van Europa. En de single If I Say The Words, wat vergelijk voor Corolla een debuutsingle was, dat kwam ook nog nummer 5 in de top 40. En zo had BSD meteen weer een platina plaat te pakken met een nieuwe zangeres. En zo werd het succes gecontinueerd. Tot de dag van vandaag. Volgend jaar bestaan ze 20 jaar niet meer. Het laatste concert op 16 juni 2007 in Ahoy. En het is volgend jaar alweer 20 jaar terug. Maar nog steeds staat de band rechtop. En nog steeds kunnen we genieten van al die mooie platen en die legacy die ze achtergelaten hebben. Dit was What Have They Done. Het sollicitatieliedje overigens voor Carola Smit bij BZN. De originals, elke week hier bij de ochtendshow hebben we een originele en we pakken een cover en dan kijken we wat de leukste is om te draaien. Een beetje kort door de bocht. En we hebben dit keer gekozen voor een liedje uit de eind jaren 80 van Frank Sinatra.
1: Nou, een beginje. Hij kwam al uit 1975.
0: Oh, is later weer uitgebracht opnieuw?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus op weer de Best Of en The Voice.
0: Ja, ja, zo is het, ja.
1: Maar als single werd het in 1975 uitgebracht.
0: Oké. Okay. Ja. De plaat heet I Believe I'm Gonna Love You. En als ik zelf over... Ik heb ook wel best wel veel muziek geluisterd van Frank Sinatra. Denk ik toch dat dit in mijn top 5 staat van Frank Sinatra.
1: Ja, absoluut.
0: Dit is een absoluut mooi liedje van deze man. En wie die is geweest, mag hij zijn geweest.

0: is. Nou ja, ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar Frank is dus wel degelijk geweest. Maar muziek maken en zingen, dat kon niet als de best. En ja, dat dit liedje toen uitkwam, dat was een openbaring. Maar er is nog een versie van.
1: Ja, Frank Sinatra die bracht het overigens allereerst uit. En daarna is het een aantal keren gecoverd. Het werd geschreven door Harry Lloyd en Gloria Sklerov. Maar in de vier singles daarna werd het uitgebracht door niemand minder dan Nana Mouskouri.
0: Aha.
1: En die versie kwam ik ook tegen. Ik denk, nou Johan, ik probeer jou over te halen om niet Frank Sinatra helemaal. Nee. Maar dan de versie van Nana Mouskouri.
0: Ja, hartstikke leuk natuurlijk om die versie eens een keer te horen. Want die had ik ook nog gehoord.
1: Nee, laten we een stukje van Frank horen.
0: Ja, eerst even Frank.

0: gonna love you. Je hoort op de achtergrond de Amerikaanse treinschimmel.
1: Ja.
0: Maar Nana Mouskouri die bracht het uit in 1976. En die versie, die mag er ook echt zijn.
1: Ja, nou, laten we die dan gewoon draaien, Jaap.
0: We gaan die draaien.
1: Omdat we die andere natuurlijk al veel vaker hebben gehoord. En deze nog niet.
0: En Nana Mouskouri hoort ook in de ochtendshow.
1: Absoluut.

0: met het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Jawel, die schatkistplaat die komt uit 1976 en het is een demo. Het gaat over de Cats. En die zijn in de midden jaren 70 zijn die eigenlijk een beetje gestopt met bühne optredens. En dat deden ze tijdens een afscheidsconcert in Purmerend in de Beukenkamp. Deden ze dat zeg maar een, er kwam een einde aan die dag. Ze moesten nog wel wat verplichtingen moesten ze nog doen. En dat gebeurde tot 9 november. En de laatste was destijds in Leuven in België. 25 oktober 1975 beginnen de heren weer. Pakken de draad weer op met twee additionele muzikanten. Jan Keizer en Evert Veerman Jasch. En ze gaan ze Tialf doen. Ze gaan de Martini Halle van Groningen doen. Ze gaan wat grotere projecten aanpakken. Zodat ze minder het land in hoeven. Maar al heel snel keert die gewoonte weer terug. En staan de Cats overal te spelen. Dat noemen ze de Second Life Tour. En die Second Life Tour die wordt eigenlijk min of meer een beetje aangekondigd. Met een nieuwe single van de Cats. Die heet We Should Be Together. Toepasselijk. En daarna volgt het album Homerun. En Homerun verschijnt in 1976. En midden in die Second Life Tour. Prachtige liedjes staan op Homerun. Al vond Klaas Leij, die deelde mijn mening dan niet. Want die had zoiets van, ik vind het niet goed genoeg. Vandaar dat hij als producent of als producer op de achterkant ook niet met zijn naam Klaas Leij staat vermeld. Maar onder René Topas. Toch gaan de Cats voor hun eigen liedjes en voor de covers die ze leuk vinden. En zo staat Jaap Schilder daar ook twee keer op Homerun. En één met Eleanor en die andere met Annabelle. En Annabelle, daar hebben we de demo van. En die gaan we draaien. Een prachtige mooie plaat van Jaap. Maar voordat we die demo gaan draaien, laten we eerst een stukje van het origineel horen uit 1976.

0: Ja. Jaap nam het op voor het album Home Run. En ja, twee liedjes werden erop gezet op dat album, zoals gezegd. Die tweede was Eleanor. En de demo van Annabelle hebben we gevonden in die diepe schatkist. Ja, van de week heb ik het hem even medegedeeld, Jaap, dat we in de schatkistplaat Annabelle op demo gingen draaien. En, ja. En Jaap vond dat natuurlijk prachtig. Ik heb 2 uurtjes even bij hem gezeten. 2 uurtjes even alles weer bijgepraat. En ja, alle Cats-fans krijgen bij deze de groeten van Jaap Schilder.
1: Nou, dat is lief.
0: Ja. Wij gaan die plaat draaien van Annabelle. En dan de demo wel te verstaan. Hier in de ochtendshow.

0: Jawel, de prachtige mooie demo van Jaap Schilder uit 1976. En zo werd dat aan de Cats ter oren gebracht. En zo werd er besloten om deze plaat op home run te zetten. Hele mooie opname.
1: Je krijgt het gevoel als je dit nou hoort dat Jaap zo ergens in de nacht...
0: Ja.
1: nadat hij thuis kwam van de Cats... En dacht bij zichzelf, ik ga een liedje schrijven.
0: Ja, dat zou best nog wel eens kunnen. Ja, deed dat vaak. Ja, gewoon s'nachts.
1: Ja.
0: Zoals hij al zei, er had niemand last van me, zegt hij dan.
1: Ja, zo'n sfeer zit erin.
0: Ja, heel mooi, mooi klein, intiem demootje. Goed, dat was Jaap Schilder in de Schatkistplaat. We gaan verder naar Cocktail Johnny. En als je denkt, wie is nou Cocktail Johnny? Nou, dat is Dulles natuurlijk. In 2006 werd er een prachtige mooie box uitgebracht met allerlei Volendammer stukken, Volendammer liedjes. En we wilden heel graag het liedje Tell Me Why op die box hebben. En Tell Me Why, dat werd ingezonden naar het Nationaal Songfestival door Cor Veerman Dekker. En het werd helemaal gemaakt door Cor Veerman Dekker. Maar het werd niet geaccepteerd bij het Nationaal Songfestival. Vandaar dat het gewoon op de cd kwam te staan. En het een prachtig eigen leven is gaan leiden. Tell Me Why. Onder de

0: Hij schreef het in een hele moeilijke periode waar de Beatles in zich bevonden in destijds in 1969. En ja, dat kwam allemaal door de juridische slommeringen en de advocaten en alles wat er omheen zat om die Beatles. Daarnaast mislukte het Get Back project eigenlijk een beetje daar live onder hun voeten vandaan zien glippen. En ook de voortdurende aanwezigheid van Yoko Ono bracht irritaties met zich mee. En zodoende was alles bij elkaar. Had George Harrison op een ochtend zoiets van: ik heb geen zin meer om nu even naar dat kantoor te gaan om al die advocaten en die bankiers en al die mensen te spreken. Ik spijbel. En dat voelde ook zo een beetje, net als spijbelen van school. Hij ging naar een grote vriend, die heette Eric Clapton, en daar in de tuin pakte hij sinds tijden weer zijn gitaar, want daar had hij geen tijd meer voor gehad, en begon hij te pingelen. En in een tijd van een mum van tijd, voor de lunch, zong hij Here Comes the Sun. Clapton zei: ik zat ernaast, ik keek ernaar en ik zag het geboren worden. Prachtige mooie plaat wat op Abbey Road verscheen, in een van de klassieke stukjes is geweest van George Harrison. Dat was de laatste hier, of de een na laatste moet ik zeggen. We gaan eruit met Froger en met Waylon. En Jaap, ik wil jou bedanken voor de techniek van dit prachtige programma.
1: Ik ga jou bedanken voor de presentatie en de samenstelling van dit fenomenaal programma.
0: Dankjewel, Jaap. We gaan eruit, zoals gezegd, met het liedje Hoe de Liefde Gaat. Hele mooie plaat. Er komt een duettenalbum aan van Froger binnenkort. En deze staat er vast op, samen met Waylon. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En tot de volgende week. Doei.
1: Dag.

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Zo luisteraars, ja, het is weer zondag op deze 24 mei, het jaar 2026, hier op de eerste Pinksterdag.
1: Ja, en wat voor een Pinksterdag.
0: Zeker.
1: Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat wij vorige week hier op zolder aan het opnemen waren.
0: Ja.
1: En toen hebben we zelfs de kachel nog aangezet, want
0: ja,
1: het was 14 graden
0: ja,
1: of zo.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: Maar nu sta ik in mijn bikini te presenteren. Ja, het is toch wat.
0: Ja, maar oké, de temperaturen zijn behoorlijk verschillen, hoor.
1: Ja, het is nu op onze opnamestudio in Zolder is het 27 graden, dames en heren. Dus,
0: ja, zweetdruppels op mijn voorhoofd, dat wel. Maar goed, dat mag de pret niet drukken, luisteraars. Dit is de muziek van de straat. Wat gaan we allemaal doen? Zometeen even Peter Nierop.
1: En die gaat ons een belofte doen dit
0: een
1: keer.
0: Een belofte?
1: Ja, hij gaat
0: dat is nieuw.
1: Hij gaat een plechtige belofte doen.
0: Oké. Nou
1: dus,
0: ja, goed. We gaan dat horen zometeen.
1: We gaan er niet te veel over
0: verklappen. Nee, dat gaan we zeker niet doen. En we hebben ook de oude meukplaat.
1: En die is dit keer van een cabaretier-zanger waar een musical over verschijnt.
0: Oh, dat is wel mooi.
1: Ja, ik vind het heel mooi. Ja. Ik zou er zelf ook wel heen willen. Misschien een hintje naar jou toe.
0: Oké. Nou goed, het is weer vol de verrassingen weer. En ook natuurlijk niet te vergeten, de Lovelieveling.
1: Het is dit keer geen lokale, maar het heeft wel alles met Volendam te maken.
0: Kijk. Dan zitten we goed, toch?
1: Dan zitten we altijd goed. En natuurlijk hebben we ook allerhande nieuws uit onze gemeente en omstreken meegenomen. En niet te vergeten, muziek natuurlijk. En zoals u gewend bent, we gaan terug naar de jaren 70 aan het begin van ons programma. Hier is The Ides of March met Vehicle.

0: Simon en Colvin Cole was dit. En Celia, ook uit 1970, hè?
1: Ja, ik denk we blijven nu lekker aan het begin van de jaren 70. Dus twee platen uit de jaren 70.
0: Ja, goed. Hey Bart, nu komt eens de muziekagenda van deze week.
1: En we beginnen de muziekagenda met een gratis toegankelijk concert van de Zangertjes van Volendam. Behoeft denk ik geen grote introductie. Gewoon een fantastisch jongerenkoor gehuld in Volendammer klederdracht. En onder de muzikale leiding van Juliette Bessijn en op piano Frank Bond brengen zij een divers repertoire gezongen in meerdere talen. En dat doen zij zaterdag 30 mei om 19:30 's avonds in de grote kerk van Oosthuizen. Een dag later, op 31 mei, kun je eveneens gratis komen meegenieten van een muziekspectakel in Edam. De inmiddels welbekende pianowandeling. De 21ste editie alweer, met tussen 19:30 's middags en 16:00 diverse optredens op verschillende locaties in de Edamse binnenstad. Zo treedt Jurgen Boots bijvoorbeeld op aan de Voorhaven 129. De Ballwerk 7 Jazz Band in de Harmonie aan de Voorhaven 92. Gerard Jan Slecht in het Edams Museum. En Jingo Chung aan de Prinsenstraat nummer 10. Maar dit is slechts een heel klein greep uit de optredens die dag. Want in totaal wordt er op 18 locaties gespeeld door bijna 50 uitvoerenden. En het slotconcert is traditiegetrouw om 16:30 's avonds in de Grote Kerk. Alle informatie over de pianowandeling vind je op www.piano-edam.nl. En dan tot slot naar de PX Club Tropicana hosts Wham Mania. Wham Mania is daar namelijk terug met een vernieuwde show. En daarmee brengen ze een ultieme tribute aan Wham, het iconische duo bestaande uit George Michael en Andrew Ridgeley. Met een 12-koppige liveband, blazers en natuurlijk Pepsi en Shirley beleef je de grootste hits zoals Wake Me Up Before You Go Go, Club Tropicana, Carol's Whisper en I'm Your Man, alsof je er zelf bij was. Jordan Roy kruipt in de huid van George Michael en Bela Becht doet hetzelfde bij.

0: Pavlo Coe.
1: Acaricia Me was dit uit 2023.
2: Dan gaan we nu over naar een vraag aan iedereen die tijdens de jaren 70, 80 en of 90 opgroeide in Edam. Want als je als jongeling daar in die tijd opgroeide, dan ken je het misschien nog wel. Cultureel jongerencentrum, een no-hole. Het centrum met enorm veel vrijwilligers en een ontzettend rijk en divers aanbod aan activiteiten. En dat was echt wel een begrip hoor in die tijd. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Ik was er zelf niet bij. Want daar kwam zoveel talent vandaan dat er zelfs DJ's weggekaapt werden door de IT in Amsterdam.
1: Oh ja.
2: Nou,
1: ja.
2: Ik bedoel, de IT was, dat ken ik dan weer wel.
1: Ja, ja, dat maar zeer dat, populair dat. Ja.
2: Dat was zo populair. Dus als je daar mocht optreden, ja, dan had je het wel gemaakt hoor. Nou, over dit centrum is nu een boek in de maak. En het boek gaat met tekst en beeld door de geschiedenis van No-Hole heen. Vanaf de start in de leegstaande bovenverdieping van voormalig koolborstelfabriek No-Hole aan de Baanstraat. Langs het houten gebouw aan de burgemeester Versteegsingel. Tot aan een nieuw stenen gebouw. Het komt allemaal aan bod in het boek. Er zijn inmiddels al veel gesprekken geweest met betrokkenen. Maar er is zeker nog ruimte voor meer verhalen over het wel en wee van en binnen No-Hole in die tijd. Herinneringen, foto's en ander materiaal zijn dan ook meer dan welkom. En kunnen gemaild worden naar stadskrant@wxs.nl. Ik herhaal stadskrant@wxs.nl. En wie weet komt jouw anekdote dan straks wel in het boek te staan. Op de draaitafel nu een bandje die daar vroeger ook al optrad in de No-Hole. De Bob Color Band. En optreden doen ze kennelijk nog altijd. Althans, dat deden ze in 2017 nog steeds. Want toen kwam het nummer Broadway Bound uit.

Dit is Muziek van de Straat. Met Richard Torenstra en Monique Bonneveld.

0: Dat waren de Specials met Gangsters, een nummer uit 1979. En eentje die ik speciaal voor jou op de playlist
1: moet zetten. Ik vind het helemaal geweldig, deze groep.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ja, ik vind het mooi.
1: Ja?
0: Oké.
1: Ja, ik ben ook zo een beetje kijken of ze ook een LP hebben nog van deze groep.
0: Ja, dat zal toch
1: best wel.
0: Die tijd werd er nog heel veel LP's gemaakt. En tegenwoordig wordt het ook gewoon weer gedrukt.
1: Ja, zo is het.
0: Dus we gaan het opzoeken. En dan wat jij nu even moet gaan opzoeken, het weer. Want daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou goed, ik heb hem hier voor me. Er is veel zon en het is droog. De maximale temperaturen worden in het zuiden 27 tot 29. In de noorden en midden 23 tot 27 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Dan gaan we over naar vanavond. Vanavond schijnt de zon eerst volop en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. We gaan over naar het verkeer.
0: Tot vrijdag 5 juni vinden er ter hoogte van Kwadijk 95 in het gelijknamige dorp wegwerkzaamheden plaats. Er worden laag- en middenspanningskabels aangelegd en het transformatorhuisje wordt klaargemaakt voor de toekomst. De werkzaamheden vinden plaats in de berm.

0: Gerard Pals was dit en Yaman, een mooie chica zoals jij. En daarvoor je Dario en Naldo Lima en Son en Sol.
1: En die laatste draaiden we speciaal voor Stefan uit Velzenbroek.
0: Ja, mogen we zeker niet vergeten.
1: En onderweg is nu de column van Peter. En we hadden al gezegd dat hij ons een belofte gaat doen.
0: Ja.
1: Maar in deze column heb ik ook weer wat nieuws geleerd over Peter. Namelijk dat hij Schöne Boelt. Dat wisten wij nog niet.
0: Nee, dat klopt.
1: Dan ken je hem zo lang en dan weet je gewoon niet eens dat die beste man Schöne Boelt.
0: Maar ik moet zeggen, hij doet veel.
1: Hij doet te veel.
0: Ja,
1: hij doet te veel.
0: Ja, dat is ook
1: maar
0: zo.
1: Maar dat moet ook wel, want anders kan je al die columns niet schrijven.
0: Nee, dat is zo, ja. Want ik heb er wel een berichtje over van hem gehad dat hij alweer bezig is met zijn nieuwe column alweer.
1: Nou,
0: ongelooflijk.
1: Laten we eerst deze maar gaan beluisteren.
0: Zo is het.

AI beheerst ons leven. Ik las vandaag de krant en op vrijwel elke pagina was er wel een artikel te vinden waarin het over dit geld- en energieverslindende verdienmodel van de onfatsoenlijk rijken op deze aardkloot gaat. Het gaat veel over de enorme voordelen die het ons gaat brengen. Maar voorlopig zie ik voornamelijk boze beroepsgroepen die klagen over het jatten van hun intellectuele eigendom en anderen die alvast preventief worden ontslagen, want AI gaat het allemaal overnemen. In Italië wordt de krant Il Foglio bij wijze van experiment voorzien van een bijlage van 4 bladzijden volledig gemaakt met AI. En er is een Nederlandse uitgever die al duizenden boeken die volledig met AI zijn gemaakt op de markt heeft gegooid, zonder overigens te zeggen dat het AI-producten zijn. Dit woekerende onkruid raak je niet meer kwijt. Ik heb een proef gedaan. Het schrijven van mijn wekelijkse praatje voor de trouwe luisteraars van Muziek van de Straat kost mij soms best wel wat tijd. Je begint eraan en gaandeweg kom je er dan achter dat het te lang wordt, dat ik afdwaal van het onderwerp of niet weet hoe ik er een punt aan moet draaien. Dus gaf ik de opdracht aan AI. Schrijf een humoristische column van 600 woorden over hoe AI mijn leven beïnvloedt. Zo, dat ging snel. Binnen een minuut had ik tekst. Zag er leuk uit, maar een beetje saai. Dus de volgende opdracht. Deze column met iets meer ironie. Nou, dat was niet tegen Dovermans AI-oren gezegd. Er ratelde in no time 600 woorden uit met een vrolijke beschouwing van hoe het leven eruit kan zien met al die slimme apparaten die we tegenwoordig gebruiken. Maar ja, halverwege vond AI het nodig om mij ineens een mail te laten schrijven naar mijn leidinggevende. Maar ik werk helemaal niet meer. Dus nogmaals proberen dan. Schrijf een humoristische en ironische column van 600 woorden over hoe AI mijn leven als gepensioneerde man van 73 beïnvloedt. Nou, ik werd op mijn wenken bediend. Niks meer over werk, dus dat had die robot goed begrepen. Maar ja, ik had ineens prostaatproblemen, waardoor ik 's nachts steeds naar de koelkast liep. Mijn fitnesstrekker rapporteerde allerlei dingen over mijn hart en ik bleek een iPad te hebben. Apparaten die ik verafschuw en dus ook helemaal niet heb. En oh ja, mijn schoonzoon was ineens een dertiger die mij voor een fossiel versleet. Dus een nieuwe poging. Ik heb geen iPad, geen smartwatch, nog geen nachtelijke gang naar de koelkast en mijn schoonzoon is 47. Op mijn wenken bediend. Mijn schoonzoon is 17 jaar ouder geworden, maar nog steeds opgevoerd als iemand die meewarig naar een 73-jarige kijkt als een man die de gulden nog heeft gekend. Nou, dan weet je het wel. En hij schroefde de slimme thermostaat bij mij op de muur. Kijk, zo stom is dat AI. Die weet niet eens dat ik degene ben die in onze familie dat soort klusjes doet. Even verderop in het AI-schrijfsel bleek mijn koffiemachine te vinden dat ik te laat naar bed was gegaan en dat mijn nachtrust niet optimaal was. En dus weigerde de apparaat om mij een kopje koffie te verstrekken. Maar ik drink nooit koffie als ik net mijn bed uit ben. En als klap op de vuurpijl bleek ik volgens AI ook te biljarten. Ik appte tenminste naar mijn medestoters dat ik er dinsdag niet bij zou zijn. En mijn app werd voor verzending aangepast naar: beste sportieve makkers, wegens een tijdelijke verschuiving in mijn prioriteitenmatrix moet ik helaas verstek laten gaan bij onze aanstaande synergetische karambolsessie. Warme groet. Nou, biljarten is iets wat ik voor het laatst gedaan heb in mijn diensttijd en toen was het voornamelijk een tijdverdrijf tijdens het bier drinken. Dus ik ging er nog maar weer eens met een extra aanwijding voor die hersenloze doos tegenaan. En ik drink thee bij het ontbijt en speel jeu de boule en geen biljart. En deze laatste interventie leverde uiteindelijk een lap tekst op die door zou kunnen gaan voor een column van mijn hand. De juiste vorm van overdrijving en ook het taalgebruik kon ermee door. Ja, en nou gaan jullie er natuurlijk helemaal voor zitten. Zo van, kom maar op met dat kunstmatige verhaal. Vette pech voor de kabouter. Daar ga ik echt niet aan beginnen. Ten eerste omdat mijn praatje veel te lang gaat worden en allerlei onderzoeken tonen aan dat de radioluisteraars echt niet zo lang de aandacht erbij kunnen houden. Dus als ik dan op de zondagochtend meer dan 10 minuten tegen u aan ga zitten kletsen, dan gaat halverwege de knop om.
En dat wil ik Richard en Monique echt niet aandoen. Maar de belangrijkste reden is natuurlijk dat ik het helemaal niet leuk vind om op deze manier een column te maken. In plaats van zelf nadenken over wat je wil zeggen, alleen maar de juiste vragen aan zo'n chatbot stellen om een stukje proza te krijgen, ga ik nooit doen. En dat beloof ik hier plechtig.

0: comes around. Boas, Can't You Rainbow was dit uit 2026 dus.
1: Ja, en sterker nog, ja? Begin dit jaar was het nog een van onze loflievelingen.
0: Ja, oké. Okay. Maar daarvoor een schitterend nummer van Kok Robin, The Promise You Made.
1: Ja, dat is ook wel een favoriet van mij, hoor. Maar van jou ook trouwens.
0: Ja, zeker. Jaren 80.
1: Jaren 80, hè. Hé, we zitten er alweer bijna doorheen dit eerste uurtje. En we gaan zo naar het nieuws met een actrice, zangeres die afgelopen dinsdag uit handen van de Britse prins William een koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor al haar verdiensten in de muziek en drama. En ik heb het dan over Cynthia Erivo. En op onze playlist staat zij met het nummer How I Could Fall.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daarin 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
4: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Johnson's was dit en Stomp. En daarvoor je Leon Haywood en Don't Push It, Don't Force It was dit.
1: En dat waren allemaal nummers uit de jaren 80, begin jaren 80 zelfs, alle twee uit 1980.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. Hey, goed, welkom terug luisteraars in dit laatste uurtje hier bij Muziek van de Straat. Zometeen hebben we nog de oude meukplaat.
1: Ja, we hadden het al een beetje verklapt. Mm-hmm. Hè? Het is van een zanger-cabaretier over wie dit jaar een musical zal verschijnen. En persoonlijk heb ik jou al die hint gegeven. Ik zou er best wel heen willen.
0: Ja. Nog een keer.
1: Nog een keer. Ja, ja. En vanavond zeg ik het waarschijnlijk nog een keer tegen.
0: Ja, dat dacht ik al zoiets. Ja. Maar goed, we gaan over naar de loflieveling van deze week.
1: Ze waren vroeger een begrip in het Drentse Coevorden, de tweeling Jan en Hans Hofmeijer. Ook wel bekend als duo Twin Set. Toen ze uit dienst kwamen in 1976, traden ze bijna iedere avond wel op met hun eigen bandje. En om ook overdag wat te doen te hebben, begonnen ze een eigen muziekzaak en startten ze met het geven van muzieklessen. Een pauzeact op bruiloften en partijen leidde tot het in Neder-Saksisch gezongen Druppel aan de kwast. Een nummer wat de broers onder het pseudoniem Jan Rap en zijn maat uitbrachten bij platenmaatschappij Telstar. Inmiddels zijn de broers in de 70. Actief optreden doen zij nog zelden, maar muziek maken ze nog altijd samen. Dit weekend verscheen van het duo Twin Set de single Volendam Memories. Het nummer met een country-achtige vibe is een ode aan het vissersdorp aan het IJsselmeer en doet heel in de verte misschien een klein beetje denken aan het welbekende Mooi Volendam van Canyon.

0: Ja, we zitten zeker Volendam in het zonnetje, luisteraars, met Canyon en mooi Volendam.
1: Ja, ook een beetje vergelijkingsmateriaal, hè?
0: Zo is het ook.
1: Ik bedoel, als je dan zegt van heel in de verte lijkt het misschien een beetje erop. Ja, dan moet je het ook kunnen vergelijken.
0: Ja, zo is het ook, ja.
1: Hé, we blijven qua muziek, maar ook qua muzikaal nieuws nog even in Volendam. Want Frank Bond gaat met zijn label King Forward Records verhuizen. Het is niet zijn eerste verhuizing overigens. Want Frank begon met zijn band Alaska en zijn label ooit in een oude aftandse loods in Edam. En aftans dekte de lading echt wel, want er was geen wc, verwarming of stromend water. En manager Ruud Hartong had geregeld dat ze in de studio van Arnold Muren hun intrek konden nemen. En buiten dat ze daar wel konden plassen en zo, is die studio natuurlijk een historische locatie. En gaandeweg groeide dat ook echt uit tot Franks studio. Frank heeft er door de jaren heen meer dan 60 nationale en internationale artiesten mogen ondersteunen. En de teller staat inmiddels op 233 releases. Hij produceerde er meer dan 35 albums, EP's en singles. Waaronder werk van Dandelion, Jacob D. Edward, Piet Veerman en natuurlijk zijn eigen band Alaska. Frank geeft aan dat er de afgelopen 2,5 jaar mooie dingen op zijn pad zijn gekomen. Mede dankzij zijn opleiding aan het Abbey Road Institute Amsterdam. En dat het voor zijn gevoel ook echt wel thuis was voor verandering. En alsof het zo moest zijn, kwam er toevallig een buitenkans op zijn pad. Want dankzij Mike Schokker kan hij verhuizen naar de voormalige Wotown Studio. Hij legt momenteel de laatste hand aan zijn nieuwe stack. En is vooral heel erg benieuwd wat deze nieuwe plek hem de komende jaren zal gaan brengen. En dat zijn wij natuurlijk ook. We zullen hem zeker blijven volgen. En wij gaan nu ook luisteren naar een van de artiesten van wie hij het nummer produceerde. Hier is Alex Hadley met Let It Roll On.

0: Dat was Raccoon met het prachtige Mother Father, een nummer uit 2017. En we gaan op deze mooie zondagmiddag nu over naar het weer met Richard Toornstra.
1: Nou, het is zeker mooi, want er is veel zon en het is droog. De maximaaltemperaturen wordt in het zuiden 27 tot 29. In het noorden en midden 23 tot 27 graden. De wind komt uit het noordoosten, is zwak tot matig. Dan gaan we over naar vanavond, want vanavond schijnt de zon eerst volop en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. We gaan over naar het verkeer.
0: Op dinsdag 26 mei vinden er werkzaamheden plaats aan de Burgemeester Versteegsingel in Edam. Tussen 7 uur

0: Zoe Kroon. En voor haar heb je het over. En daarvoor hoor je Roxanne Hazes en Tranen in de Kiffshop.
1: Ja, en het nummer voor haar dat we zojuist draaiden heeft eigenlijk alles te maken met de Oude Meuk-plaat van deze week. Want het origineel gezongen door cabaretier en zanger Frans Halsema is uit 1977. En dat Zoe Kroon het nummer nu opnieuw heeft uitgebracht is niet voor niets. Want er zit namelijk een musical over Frans Halsema aan te komen. En Zoe Kroon heeft de eer daarin Frans te mogen spelen. Voor haar, de Frans Halsema musical, wordt een intieme musical met een lach en een traan, waarin de levensgeschiedenis van de cabaretier voorbij zal komen. Frans Halsema werd geboren in Amsterdam in een katholiek gezin en zong in het koor van de patroonvereniging. En zijn vader was schrijver en schreef soms revuetjes voor gezinsvermaak, waarin Halsema dan tussen de schuifdeuren in optrad. En dat samen vormde de eerste kennismaking voor hem met zang en toneelspel. In leren had Halsema weinig interesse. De derde klas MULO verruilde hij daarom voor een beroepsopleiding tot banketbakker. Maar ook daar gaf hij de brui aan en hij besloot te gaan werken. Naast diverse uiteenlopende baantjes die hij toen had, zong hij in zijn vrije tijd liedjes in cafés en op bruiloften en partijen. Toen hij in dienst moest, deed hij een schrijversopleiding en kreeg hij daarnaast de gelegenheid om 's avonds naar de cabaretschool in Amsterdam te gaan. En dat bleek een schot in de roos. Zijn cabaretdebuut maakte hij in 1960 bij het Pauze Cabaret in de Amsterdamse City Music Hall. En een jaar later ging hij aan de slag bij cabaret Lurelei. Toen hij dit gezelschap te commercieel vond worden, solliciteerde hij bij het ABC Cabaret van Wim Kan en Corrie Vonk, waar hij in eerste instantie werd geweigerd, maar na veel aandringen toch aan de slag kon. Hij leerde er alle kneepjes van het vak en toen hij in 1967 het gezelschap verliet om op eigen benen te staan, duurde het dan ook niet lang voordat er aanbiedingen zijn kant op kwamen. Omdat zowel Gerard Cox als Adele Bloemendaal tegelijkertijd met hem wilden samenwerken, werd besloten dat ze als trio aan de slag gingen. Zo ontstond in 1968 Met blijdschap geven wij kennis, wat weer de opstap vormde naar grote tv-shows en het mogen uitbrengen van eigen LP's. Vanaf dat moment was Halsema een gevestigd cabaretier en zanger. Het laatste theaterprogramma, The Show Must Go On, waar hij aan werkte, heeft hij helaas nooit kunnen spelen. De première zou in april 1984 zijn, maar al aan het begin van dat jaar werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek keelkanker te hebben, een ziekte waaraan hij op 24 februari 1984 op 44-jarige leeftijd overleed. Voor haar, de Frans Halsema musical, gaat begin oktober dit jaar van start. En er is een nummer waarvan we zeker kunnen zijn dat hij in de musical zal zitten. En dat is het prachtige Vluchten kan niet meer, een duet met Jenny Arian.

0: Let Me Be The One was dit. En Jack Jones.
1: Ja, Roel is zo'n oudje.
0: Ja, zeker.
1: Lekker een
0: ook
1: beetje,
0: aan 1970 was dit.
1: Lekker een beetje terug in de tijd allemaal. Zeg, jij hebt volgens mij niet zoveel. Ik zag je net wel een foto maken van onze Sepp in de tuin. Maar ja, daar heb je niet zoveel mee, hè, foto's maken.
0: Goed, je doet het wel. Maar ik ben niet echt een fotograaf of zo.
1: Nou ja, voor iedereen die wel van fotograferen houdt, heb ik nieuws. Want de gemeentelijke fotowedstrijd is weer van start gegaan. En het thema is dit keer Samen Edam Volendam. En iedereen is bij deze van harte uitgenodigd om verbinding in beeld te gaan brengen. Dat kan een foto zijn van een groot evenement, een spontane ontmoeting, of gewoon een van die kleine dagelijkse momenten uit het leven. Als het maar een verhaal vertelt over verbinding en zich afspeelt in Edam Volendam. Nou, als je meedoet, maak je kans op een leuke prijs. En bovendien komt jouw foto te hangen in de hal van het stadskantoor in Volendam. En het kan ook nog eens gebruikt worden voor allerlei materiaal wat de gemeente uitstuurt. Insturen van je foto kan tot 1 maart 2027. En dat doe je door een account aan te maken in het online Praathuis via www.praathuis.edam-volendam.nl. Nou, daar kun je dan vervolgens je foto uploaden. En voordat je nu fanatiek plaatjes begint te schieten, lees wel even de voorwaarden waaraan je foto moet voldoen. En dat kun je allemaal nalezen op www.edam-volendam.nl/fotowedstrijd. Want anders ga je misschien foto's schieten waarvan de gemeente zegt van ja,
0: dat is zonde van je werk ook.
1: Dat was niet de bedoeling. Dat is gewoon heel erg zonde. Nou ja, ik denk dat ik zelf hem dit jaar ook maar even laat schieten.
0: Meen je dat echt? Echt waar?
1: Ja, joh.
0: Ja? Ja, ja, je hebt wel een mooie fotocamera.
1: Ik heb wel een mooie fotocamera, ja, maar het maakt niet uit. Je mag het ook gewoon met je mobiele telefoon doen. Hè?
0: Oh, dat oké.
1: Dus het hoeft niet per se te zijn gemaakt met een hele ultradure foto.
0: Maar het is wel leuk iets, toch dit?
1: Het is altijd een leuk idee. Hey, en omdat we toch nu een beetje in de verbinding zitten met dit bericht, gaan we ook naar een zangeres die met haar nummer een beetje verbinding hoopt te brengen. Hier is Sia met Together.

0: Zo, de einde na het alweer, luisteraars, hier bij Muziek van de Straat op deze zondag, op deze 24 mei.
1: Ja, en hoe vond je het nou? Want dit is de eerste keer dat we eigenlijk een beetje met hele warme temperaturen ons programma opnemen. Hoe vond je het?
0: Wel tropisch.
1: Wel tropisch, hè?
0: Maar goed, we hebben ook een Fin aanstaan hier, dus dat is wel even lekker.
1: Ja, ja, en ik moet ook zeggen, dit is de eerste keer weer... Ik had de pyjama al een keer gehad. Ja. Maar dit is de eerste keer dat ik in bikini heb gepresenteerd. Dus ja, dat is ook weer nieuw.
0: Het is natuurlijk heel wat anders
1: Je doet iedere keer toch wel nieuwe situaties.
0: Ja, precies, inderdaad, ja.
1: Maar in ieder geval, inderdaad, het einde van ons programma. En we gaan eruit met een verrassende, maar aangename samenwerking tussen Tangerine en Zo Gospel Choir. En zij brachten onlangs samen de single Work for That Love uit. Wij zijn er volgende week weer. En ik zou zeggen, fijne zondag nog.
0: Ja, en veel plezier met André Kroon.
1: Hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
3: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding. .nl op is op.
0: Elke dag bij jou. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Southside Girl. En daarvoor de Two Man Sound uit 72. Copacabana. De zomerse klanken. En dat hoort natuurlijk bij mooi weer. En het is natuurlijk een zonovergoten eerste Pinksterdag. Een goede middag. Zondagmiddag 24 mei 2026. The day after. Ja, we gaan het er niet over hebben. Tot 4 uur in het dossier bij LOVA Radio. En we duiken weer even de geschiedenis in met nieuwsfeiten, gebeurtenissen op de dag van vandaag in het verleden. Nou, we gaan eerst even terug naar 24 mei 1922. In Nederland is het ruim 35 graden. Nog nooit is het eerder zo warm geweest in mei. En dat toen de klimaatverandering nog niet bestond. 24 mei 1968 worden Mick Jagger en Marianne Faithfull gearresteerd voor het in bezit hebben van drugs. Nou, dat gebeurde wel vaker. Elke keer kwam in ieder geval Mick Jagger er weer mee weg. Hè? 24 mei 1975 kiest de Nederlandse regering voor de aanschaf van F-16 gevechtsvliegtuigen. De toestellen van General Dynamics worden bij Fokker gebouwd. Nou, nog één nieuwsfeitje dat ik met je wil delen vindt plaats 24 mei 2012. Voor de 8e achtereenvolgende keer wordt Nederland in de halve finale van het Eurovisie Songfestival uitgeschakeld. De zangeres Joan Franka sneuvelt in de halve finale. Bekende meisje met de Indianentooi. Ja, daar wordt ze nog steeds aan herinnerd. Zo'n You and I. Maar dat kon wel niet heel veel kijkers bekoren. Commentator Jan Smit hoorde zelfs dat ze vals zong. Jan, dat kun je toch niet zeggen in zo'n uitzending? Dat waren ze, de hysterische nieuwsfeiten uit het verleden. De muziek is vrolijk vandaag. Mooi weer met de muziek van Sean Mieux nu.

0: Nou, 1965, nou toen was ik nog niet eens kunnen nagaan. Hoe oud dat is. Mr. Tambourine Man. Zo, even wat sportnieuws ga ik met je delen. En dat gaat over...
1: Tijd voor het handbalnieuws van Kras Volendam.
0: In de eerste halve finale om de landstitel is Volendam op voorsprong gekomen... door te verrassen tegen de winnaar van de Super Handbal League. Bevo ging er in Noord-Holland aan met maar liefst 32-19 gistermiddag... Tot 7-6 konden de Limburgers mee met Volendam. Daarna ging het heel hard in Sporthal Opperdam. Knappe prestatie van de ploeg van Kras. En Bevo moet vanmiddag in Pallingen om 5 uur terugkomen van 13 doelpunten. Ja, dan moeten ze weer aan de bak. Tot zover het nieuws van Kras Volendam. Nou ja, we blijven het volgen. Dan nu lokale muziek. Annie Schilder, If You Go.

0: 91. Ja, er zijn van die radiocursussen die melden dan... je moet niet zo vaker dat jaartal noemen van een plaat. Maar ik vind het juist leuk om dat af en toe eens eventjes te melden. En ja, dan denk je ook dat het vaak ouder is dan je denkt. Zo'n plaatje die dan even zo voorbij komt.
1: Je luistert naar de LOVA. Ja, ja, ja. Let's go! Let's
0: ja, we gaan door. Ja, we gaan snel door inderdaad. Henk Wijngaard.

0: dan wat het weer gaat doen.
1: Dan nu het hitdossier weerbericht.
0: Nou, gelukkig is dat helemaal niet zo, want de hele week verloopt zonder overgoten en droog. Dinsdag kan het kwik zelfs in het binnenland naar de 30 graden of iets meer gaan stijgen. Vanaf woensdag wordt het overal wel weer koeler. Nou, ook niet slecht eigenlijk, want temperaturen die zakken dan naar een graad of 22 zo gemiddeld. Eerste Pinksterdag vandaag, fantastisch weer. Ik zou zeggen, geniet van het mooie weer, want ja, het is weer over wat je in de gaten hebt natuurlijk.

van die vergissing. Het overlijden van koning Charles dus werd gemeld op de zender. Station manager Peter Moore schrijft op Facebook dat er dus nog een onbekende fout, een computerstoring, een systeem dat in werking trad als een vorst komt te overlijden. En ja, door die procedure wordt er automatisch bericht ingestart met de boodschap dat koning Charles is overleden. De 77-jarige Charles en zijn vrouw koning Camilla waren op het moment van de fout op bezoek in Noord-Ierland. De Britse koning werd wel ondergepoept door een vogel, maar hij overleefde dus wel dat incident. Het is niet echt fijn als radiostation dat je dat dan op de radio even slingert. Nou goed, legendarische radiostation Radio Caroline. En ik kan me begrijpen dat ze helemaal niet die moderne tijd aankunnen misschien. Hè? Ze komen uit een heel andere tijd dan de computerperiode. Tot zover dan dit. Dolly Parton nu, 9 to 5.

kan ik van je dromen. In 2005 kwam dat. Ja, toen had hij nog een jong koppie, zo als ik dat singlehoesje even zo bekijk voor me. Een sportief bericht heb ik voor je. Wandelliefhebbers kunnen eind mei hun hart weer ophalen tijdens de Zuiderzeetocht. Dat is volgende week al, volgens mij, ja. Volgende week, zaterdag 30 en zondag 31 mei, vindt de 22e editie van het populaire wandelevenement plaats. En voert de route de wandelaars door Waterland. De tocht start en eindigt traditiegetrouw bij de Schemerpit in Volendam. De Zuiderzeetocht, georganiseerd door wandelvereniging Alopi, biedt deelnemers een ruime keuze aan afstanden. Daarmee is het evenement toegankelijk voor zoveel recreatieve wandelaars als meer de ervaren deelnemers. De routes voeren langs karakteristieke Noord-Hollandse plaatsen zoals Edam, Monnikendam en Volendam. Langere afstanden van 25 en 40 brengen wandelaars zelfs naar het voormalige eiland Marken. De starttijden zijn gespreid over de ochtend en de vroege middag. Nou, alle informatie is na te lezen via www.unlopie.nl/Zuiderzeetocht. www.unlopie.nl/Zuiderzeetocht. We gaan even terug in de tijd met deze. Shocking Blue is dit. Never Marry the Railroad Man.

The Mavericks. Things I cannot change. Nee, inderdaad, zo is het nou nog maar net. Eerste Pinksterdag, fantastisch weer. En we draaien lokale muziek bij een lokaal radiostation, de LOVA. The Cats, Second

Second Pair of Eyes, The Cats uit 84. Nou, kan beter niet nadoen. In de periode van 28 juni tot 20 augustus gaat de huisartsenpost permanent gedurende 4 nachten per week. Dus van maandag tot en met donderdag nacht vanaf 11 uur 's avonds tot 8 uur in de ochtend dicht. Vanaf 21 augustus zijn beide locaties Zaandam en Purmerend weer volledig open. Ja, dat komt door het personeelsgebrek, houdt er dus rekening mee. De spoedeisende hulp van het Dijklanders Ziekenhuis blijft de gehele zomer zoals altijd 24 uur per dag en 7 dagen per week open. En ook 's nachts. Wel blijft acute huisartsenzorg aan alle inwoners van Zaanstreek-Waterland beschikbaar. De huisartsenpost vervangt niet de eigen huisarts. De huisartsenpost is alleen voor spoed. Op www.huisartsenposten.nl kan je in 1 minuut bepalen of er een dokter nodig is. Op de website kun je zien wat de wachttijd is. En als je in de zomer in de nacht met spoed een huisarts nodig hebt, dan kun je die op afspraak terecht op locatie in Zaandam. Als het nodig is, kan de huisarts naar de patiënt toekomen. Het ligt aan de medische situatie of de huisarts een visite rijdt. In acute of levensbedreigende situaties blijft natuurlijk altijd het advies ongewijzigd. Bel dan 11112. Ja. Tot zover dan dit. En ik ga die plaat weer draaien. Regelmatig heb ik in mijn uitzending deze uitgekozen op de playlist. Ella Langley doet gewoon vanmiddag weer. Nou, kan mij het eigenlijk schelen. De eerste Pinksterdag, ik weet niet dat er veel meer mensen luisteren dan anders. She was in Texas. Just one.

zometeen straks na 3 uur meer Hidoje bij LOVE Radio. Even deze lokale klassieker eigenlijk uit 95. Kleintjes Pils. Hallo, wij zijn de mannen van de nacht.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinkse weekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinkse Conferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10.
9: met een 1 en een 0.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
14: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

97, deze van Gino Politti. Zo heette die man, een Viva la Mama. En daarvoor beleden tijd van Maywood. Ja, welkom bij het tweede gedeelte van Hit Dossier. Een iets aangepaste uitzending. Ja, het is eerste Pinksterdag. Het is mooi weer. Dus we maken er een lekkere zomerse muziekmix van. We zijn er nog tot 4 uur bij je. Met nu, The Sandy Coast. True Love, That's a Wonder.

0: dingen wil. Beatles on the stereo. Oh, nee, je moet hier drukken.
1: Dit is Hit Dossier Regio Nieuws.
0: Ja, het werd even stil. Even een serieuze noot in de show. Van 6 tot en met 12 september houdt het Prinses Beatrix Pierfonds zijn jaarlijkse collecteweek. En de organisatie is op zoek naar collectanten die een paar uurtjes willen inzetten voor dit goede doel. 1 op de 9 Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een spierziekte. En wie dat overkomt, ziet zijn leven ingrijpend veranderen. Steeds minder kunnen, steeds afhankelijker worden van anderen. Directeur Ellen Sternburg van het Spierfonds benadrukt hoe allesomvattend dat is. Een spierziekte is er elke seconde van de dag. En voor de patiënt en voor diens familie en naasten. Toch is er hoop van 80% van alle spierziekten is inmiddels de oorzaak bekend, wat de weg opent naar gerichte behandelingen. Sterrenburg spreekt van een kentering, wat lang onbehandelbaar leek, wordt steeds vaker behandelbaar. De opbrengst van een collecte gaat naar wetenschappelijk onderzoek, nieuwe medicijnen en programma's die klachten zoals pijn en vermoeidheid gaan verminderen. Collecteren kost gemiddeld 2 uur en kan op eigen wijze met een collectebus langs de deuren of digitaal via mobiel of computer waar en wanneer het jou uitkomt. Aanmelden kan via spierfonds.nl/collecteren. Spierfonds.nl/collecteren. Ja, die zon schijnt volop op deze eerste Pinksterdag. En nog even wegdromen met muziek van Julio Iglesias. Uit de jaren 70. Quiero mucho. Zondagmiddag bij de LOVJ. Kidding.

Dark Amber en Belong Together. Volgende week zondag is het dan eindelijk zover. De pianowandeling Edam. Volgende week zondag 31 mei krijgen tientallen pianisten weer de gelegenheid om zich te presenteren aan duizenden bezoekers die zich jaarlijks melden in het karakteristieke historische centrum van Edam. Nieuw jong talent een kans bieden is door de jaren heen een belangrijke doelstelling geweest voor de organisatie. En ook dit jaar gaat het weer uitdrukkelijk gebeuren. Nou, de pianowandeling begint volgende week zondag 31 mei om 12:15 in de middag met het openingsprogramma in de Grote Kerk. En het slotconcert is ook weer in de Grote Kerk. En dat begint om 16:30. Op de website www.piano-edam.nl staan alle locaties vermeld waar je dus langs kunt komen om te genieten van de muziek. www.piano-edam.nl.

Bonnie Sinclair, een 7-jarige. Het is vandaag 24 mei 2026. En precies 40 jaar geleden stond Wonderful World van Sam Cooke in de top 40. En hij stond ook nog op de nummer 1 positie. En precies 40 jaar na dato hoor je die nu op de radio. Wonderful World, terug in de tijd.

Sam Cooke en Wonderful World. En ja, ik hoor je denken. Nou, toen, 40 jaar geleden, was het 24 mei 1986. Die plaat is veel ouder. Klopt ook, want die plaat stamt uit 1960 zelfs. Deze van Sam Cooke. Maar toen, in 86 werd die plaat opnieuw uitgebracht. Wat werd gebruikt voor een reclamespot voor een bekend spijkerbroekenmerk. Levi's 501. En ja, dat had heel veel succes. Dat het zelfs op nummer 1 terecht kwam. Nou, tot zover dan dit. En nu dan. Fleetwood Mac. Ga ik voor je draaien. Uit 75, say you love me.

Nieuwe single was dat bij dit radiostation. Los, vast, natuurlijk hoorde je de drie J's. Ja, even een berichtje om toch eventjes met rekening te houden. Het is even een soort reminder. Want iedereen heeft wel oude telefoons eigenlijk in de la liggen. En waar je vroeger bij een nieuwe telefoon meteen niet kon wachten om de oude snel op marktplaats te zetten, bewaren we tegenwoordig het oudje vooral voor de zekerheid. Want ja, stel nou dat het beeldscherm van je nieuwe telefoon in duizenden stukjes kapot valt, dan heb je toch nog je oude. Vaak belanden die oude telefoons ergens achter in een laadje en wordt hij dus waarschijnlijk vergeten. Niet echt spannend zou je denken, maar het valt er dus helaas wel best tegen. Want een oude telefoon kan namelijk gevaarlijker zijn dan je denkt. Er zit accu in en volgens de brandweer kan op termijn die accu stuk gaan. En dat kan dan brand veroorzaken. Dus het is misschien wel de reden om even je laten te controleren of er nog oudere telefoons in liggen. En je kunt die oude telefoons het beste inleveren bij een officieel inzamelpunt, zoals de Milieustraat, of een winkel met een inzamelbak voor elektronica. Zo voorkom je dat je ze jarenlang ongebruikt in de lade laat liggen. En dat is wel zo veilig. Nou, als je je verveelt, deze is de Pinksterdag, dan kun je even je laadjes controleren. Nou ja, ik denk dat je wel wat beters te doen hebt met dat mooie weer. Kilo op de

In het kader van Kenya Klassiekers was dit I Did What I Did For Maria. En we gingen terug naar 1971. Eerste Pinksterdag bij je lokale radio, de LOVE. Dit is het dossier en dit is Dasha. Een grote hit. Austin.

mijn zendtijd zit er eigenlijk op. Ja, dank je voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne voortzetting van deze eerste Pinksterdag. En geniet van het mooie weer, zou ik zeggen. Ik heb deze voor je. BZN, alle campagne.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam 3 kilometer file tussen Edam en Monnikendam met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Summer in the City, The Love and Spoonful. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. Er is toch eigenlijk geen mooier zomerliedje als deze van The Love and Spoonful. Het nummer dat komt uit 1966. Een bekende coverversie is natuurlijk van Joe Cocker. En er zijn nog talrijke andere covers. Door de Marmalade, B.B. King, The Drifters, David Essex, Isaac Hayes, The Stranglers, Joe Jackson, Manfred Mann's Earth Band, Styx. Ja, dat is een hele lijst met indrukwekkende namen, mag je toch wel zeggen. Dan gaan we verder met Bad English. Time Stood Still.

Sweet Goodbyes was de laatste single van de Nederlandse band Caressip voor hun pauze van 10 jaar. Het nummer werd uitgegeven als tweede single van hun verzamelalbum Best of Caressip. Een aantal maanden nadat de band aangegeven had uit elkaar te gaan om zich te richten op een solo carrière. Naast de nummer 1 hit I Would Stay is dit de grootste Caressip hit. Ja. Dan ga ik nu de favoriete 3 draaien van niemand minder dan mijn zus Aal. En dan beginnen we met Simon & Garfunkel met Bridge Over Troubled Water.

De tweede van mijn zus, Neil Diamond met I Am I Said. Mooie keuze. Ja, Aal die werd eind 2023, werd ze ernstig ziek. Ze moest ook naar het ziekenhuis toe. En daar hebben ze na veel onderzoeken toch uitgevonden dat ze ernstige suikerziekte had. Ja, en ze was er erg slecht aan toe, hoor. Gelukkig had ze Gerard, die haar 24 uur van de dag heeft verzorgd. En nu krabbelt ze gelukkig weer op. Ze wordt weer sterker. En dat moet ook wel al, want anders ben ik straks de oudste, zie je. Nou gaan we...

Dit was toch een mooie top 3 van mijn zus. Ja, en deze heb ik al zeker 2 keer herhaald hoor. Stuur hem toch ook op naar klaas.bond@singer.nl. Ik doe het nog een keertje langzaam. Klaas.bond, bond met een D, @singer.nl. Allemaal kleine letters. En dan draai ik hem op zaterdagmiddag. Ik heb hem van mijn zus Aal gehad, van mijn broer Piet. Mijn broer Kees, ja, die is er natuurlijk helaas niet meer. Maar daar draai ik elke keer een nummertje voor op het eind van dit programma. Maar mijn andere broer, die heeft hem nog steeds niet ingediend. Dat is toch erg, als je al zeker van 100 mensen er eentje gehad hebt. Als iemand hem kent, ja, spreek hem aan, zou ik zeggen. We gaan verder met Paul McCartney.

Hope of Deliverance is een single van Paul McCartney. Het is afkomstig van zijn album Off the Ground, uitgebracht in 1993. Zowel single als album werd in de tijd dat het uitgegeven werd niet als zijn beste muziek beschouwd. Later vond enige rehabilitatie plaats. Nou, ik vind Hope of Deliverance een van zijn beste nummers. Maar ja, dat ben ik. Ja, en dan na Paul McCartney gaan we uiteraard automatisch naar Mick Jagger. Daar gaan we Mimo from Turner van draaien. De single is onderdeel van de filmmuziek behorende bij de film Performance uit 1970... waarin Mick Jagger de rol van Turner voor zijn rekening nam. Er gaan allerlei verhalen rond wie nou eigenlijk Jagger op deze single begeleidde. Onder andere Steve Winwood en Jim Capaldi van Traffic. Maar Winwood zelf zegt weer van niet. En zo zijn er nog meerdere verhalen. Ja, en hier komt dat nummer, Mimo from Turner.

What About Us is een nummer van de Amerikaanse zangeres Pink, uitgebracht in 2017. Met What About Us wil Pink een krachtige boodschap van verdraagzaamheid overbrengen. Het nummer heeft een politiek randje en gaat ook over naar jezelf kijken en interactie met anderen. In de videoclip van het nummer zien we hoe Pink minderheidsgroepen in de spotlight zet. Het nummer werd een wereldwijde hit. Volgende nummer is weer eentje van zo'n Engelse band die vooral in de jaren 80 zeer succesvol waren. Ja, deze band die scoorde wel meer hoor, van die prachtige up-tempo nummers. Hier zijn de Simple Minds met All the Things She Said.

I'm Alive, de Hollies. Dan gaan we naar een nummer van Alizé. Alizé werd geboren in 1984 op Corsica. De zangeres is vernoemd naar een passaatwind. Haar ouders waren fanatieke windsurfers, vandaar die naam. Het nummer Moi Lolita is gebaseerd op een boek van de Russische-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov. In de roman wordt een Franse professor van middelbare leeftijd verliefd op de 12-jarige Lolita. Hij trouwt met haar moeder en in de periode daarna maakt hij seksueel misbruik van het meisje. Nou, dat is eigenlijk toch wel een precair onderwerp. Daar gaan we naar Moi Lolita.

Just a little bit of peace in my heart. De Golden Earrings. Een van de mooiste, vind ik. Het was trouwens ook een van mijn eerste singeltjes. Ja, en zo komt er weer een einde aan deze aflevering van Terug in de Top 40. Hij wordt vannacht nog een keertje herhaald. Dat is van 1 tot 3 uur. En maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met rond 6 uur. En ook vandaag sluit ik natuurlijk weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En ik hoop dat mijn andere broer dit ook hoort. Ja, Piet, dat geldt niet voor jou hoor. Maar hier komt die vriend van mijn broer Kees. En dat is deze keer Steve Miller met zijn band, met The Joker. Doei!

0: Radio. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
0: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de N200 vanuit Zandvoort naar Haarlem. Rijdt langzaam tussen Zandvoort en Bloemendaal over 2 kilometer en 10 minuten vertraging daardoor. Op de N201 Hoofddorp Zandvoort bij Zandvoort een kwartiertje op onthoud. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam. Daardoor bij Monnikendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baluchistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
9: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
13: Wat zei jij nou?
12: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
14: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
15: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Anouk, Nobody's Wife. Zo, bam, even een knaller om in te komen op deze zondag 24 mei... als opener van mijn programma Joyce's Jukebox. Ja, het is weer tijd voor een uurtje met mijn favorieten. Speciaal uitgezocht voor jou. En volgens mij kunnen wij hier wel samen weer wat mee. We gaan gewoon samen lekker genieten. Ik weet niet waar je mee bezig bent. Misschien zit je op de bank nog even lekker te genieten. Of ben je bezig met het eten? Of ben je al aan het eten? Maakt niet uit. Maar nu is het even gewoon genieten. Gewoon nog dat kleine stukje van die zondag. Even samen doorkomen. Daar kunnen wij. Ja. Voor de rest van alles staan weer wederom alle genres, alle jaren. En we gaan er gewoon een feestje van maken. Want zometeen ga ik er eentje draaien die je waarschijnlijk al echt een tijd niet hebt gehoord. Waarvan je denkt, oh ja, dat nummer was er ook nog. Ah, het is eigenlijk wel gewoon een lekker vrolijk nummer. Ik heb het over Tim Immers met

Kings of Leon, You Somebody in Darfur, een heel oudje van Al Green, I'm Still in Love with You. Ja, en zometeen draai ik weer jou Pink met What About Us, maar we gaan nog eventjes in Nederlandse sferen blijven met de 3J's. En ik ga voor jou speciaal, heb ik speciaal gewoon uitgekozen, met het nummer Jij Lacht en De Schaduw Verdwijnt.

Dat was When the Snow Falls van Ten Sharp. Ja, en de meeste mensen kennen dit nummer natuurlijk, of deze band natuurlijk, van het nummer You. Maar dit nummer laat juist die rustige, bijna, nou, moet zeggen, ja, wat filmachtige kant van die band horen. Ja, het is gewoon een beetje, ja, perfect voor een beetje wegdromen. En zonder eigenlijk gewoon compleet dramatisch te zijn. Zo. Maar goed, van dit rustige stukje. Ja, je weet het. Soms schiet ik alle kanten op. Maar ook klinkt het toch wel weer. We gaan nu over naar, geen sneeuwvlokken, maar we gaan naar gitaren met een attitude. AC/DC, ja, die staan natuurlijk bekend om stevige rock. Maar zelfs hun titels klinken vaak alsof ze ruzie hebben met de buren. Ja, en dit nummer Wild Reputation, ja, dat is er eentje. En die gaan we nu draaien.

Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya en Pink. Ja, vier grootheden aan zangeressen die samen even een nummer neerzetten. Ja, gewoon nog steeds heerlijk. Het is natuurlijk al wel een oud nummer, maar ja, soms in een nieuw jasje klinkt het weer geheel anders. Nou ja, goed, de nummers die gewoon ook staan als een huis. Maar ook van nu is er ook eentje van Anywhere With You van Afrojack, Lucas & Steve en Dubvision. Alweer zo'n samenwerkingsverband waar dan toch weer een verschrikkelijk lekker nummer uit komt rollen.

Gabri Ponte met Tutta Italia. Ja, god, zou ik daar toch wel willen zitten nu eigenlijk. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik ben wel weer echt toe aan eens even lekker ergens anders dan in Nederland. Maar goed, ja, het gaat niet altijd natuurlijk. Daar heb ik gewoon de financiële middelen natuurlijk niet voor. Dus dan moet je maar gewoon af en toe eens wegdromen met nummers. En dat is wel lekker met muziek. Dat je daar gewoon allerlei, ja, moet je zeggen, allerlei sfeer voor kan pakken en overal kan wegdromen. Nou, helaas moet je mij straks ook weer even bijdromen, want ik moet weggaan. Het is alweer tijd om afscheid te nemen van je. Volgende week sta ik weer klaar. Zelfde tijd, zelfde zender en met weer een heerlijke lijst. Dus hopelijk tot dan en geniet nog even van je lekkere kleine avondje weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940... of Nicodemus.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. Met vanavond de dierenambulance in de hoofdrol. De techniek is in de vertrouwde handen van Frans en Klaas. En bij mij aan tafel zitten Hansel en Mandy Langerijs. En zij zijn van Stichting Dierenambulance. En we beginnen bij Zulke Zorgen altijd met de eerste vraag. Ja, en daarin gaan toch dames voor. Wie is...
1: Help.
0: Ja, dat is ook de moeilijkste vraag, hè. Wie is Mandy?
1: Ja, ik ben Mandy Langerijs.
0: Ja.
1: Hoorden jullie me zo
0: Mandy,
1: goed?
0: Ja, sorry, ik zeg je naam.
1: Jij zei Mandy, maar dat maakt niet uit. Mandy is ook goed.
0: Verliefd, verloofd, getrouwd, huisdieren.
1: Oh, jeetje. Oh. Een hele lieve vriend. Heel veel kinderen.
0: Heel veel kinderen.
1: Samengesteld. Ja.
0: En dus werkzaam op de dierenambulance?
1: Ja, werkzaam op de dierenambulance. En ik doe één dag werk ik in de zorg.
0: Hé, hey, wat goed.
1: Een avonddienst. Ja. Dus dat ben ik.
0: Nou, welkom. We gaan het vanavond uitgebreid hebben over de dierenambulance. Dus als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook even appen 0299-369916. Naast jou zit Hans. En wie is Hans?
2: Daar zit hij. Nou ja, wie
0: dat is
2: Hans?
0: Dat is hem dan.
2: Er wordt vaak gezegd Hans Tol, maar dat is het dus niet. Het is Hans.
0: Dan had je
2: Tol,
0: dan wel kunnen zijn.
2: Met een H. Ja. Ja, dat is altijd hetzelfde lakende pak. Nou, ik ben 62. Ik zit 7 jaar bij de dierenambulance. Ik ben getrouwd. Voor zover ik weet, geen kinderen. Wel 2 katten. En ja, ik werk normaal op een internationale bank. En wat ik bij de dierenambulance doe, dat is voor mij het balansje, het weegschaaltje. Dat het allemaal toch een beetje bij elkaar komt, zeg maar.
0: Beetje in perspectief soms.
2: Ja,
0: misschien.
2: Exact. Ja. Want de Dow Jones die regelt zichzelf wel. Dus daar hoef ik niet zoveel aan te doen.
0: Daar denkt niet iedereen misschien zo over, maar...
2: Nee, dat zal best.
0: Nou, welkom in ieder geval allebei. En jullie zeiden het al, jullie zijn allebei vrijwilliger bij de dierenambulance. En Hans, jij bent er nu 7 jaar. Mijn man, hoe lang zit jij erbij?
1: Nou, ik geloof niet dat ik helemaal... ik heb een blackout. Ik vind het
0: ach, maakt niet uit. Ik denk dat Hans wel gewoon praat.
1: Hans die praat, maar Stichting Dierenambulance, die is opgestart in 1978 door mijn vader. En ik ben zijn dochter.
0: Dus jij bent eigenlijk gewoon erin, vanaf de geboorte ingerold.
1: Ik weet niet beter. Ik begon als vrijwilliger en nu is het gewoon mijn vaste baan. En wat ik al aangaf, ik doe 1 avond in de zorg.
0: En, en je vader, is die ook nog steeds betrokken?
1: Inmiddels niet meer. Dus dat is best wel moeilijk, omdat het ook zijn kind is, zeg maar.
0: Ja, druk op jouw schouders ook dan. Om
1: behoorlijk,
0: voor te zetten, zeg maar.
1: Ja, dat kan je wel stellen, ja.
0: Maar Hans, jij zit erbij. Jij bent een van de vele vrijwilligers. Want met hoeveel vrijwilligers zijn jullie?
1: 18 ongeveer. Ja, vrijwilligers. Ja. In zeer korte tijd toch heel veel mensen kunnen krijgen. Dus daar zijn we super blij mee. Ja.
0: Ja, want jullie dekken 24/7 dekken jullie af, hè, met de dierenambulance.
1: Ja, we hebben wel vanaf 9 uur gaat het bandje erop, zeg maar. Om toch de meldingen een beetje te filteren. Dus, maar mocht er een spoedmelding zijn, dan is mijn collega Sangre, die staat stand-by vanaf 9 tot de volgende morgen.
0: Elke dag?
1: Ja. Oh, ja.
0: Wauw, en hoe vaak komen er dan meldingen binnen in de nacht? Is dat dan vaak? Of?
1: Nee, dat valt op zich mee. Ja.
0: Ja, want anders is het een lange...
2: Nou ja, dat is
0: dan ben je veel in... Op pad, zeg maar.
1: Ja.
2: Kijk, het punt is natuurlijk, de politie die geeft de meldingen door aan de chauffeur van dienst. En ja, de politie gaat niet rijden en die gaat niet bellen voor een overleden vogeltje.
0: Nee.
2: Maar ligt er een aangereden hond of kat, ja, dan moet het toch even gereden worden.
0: Ja, dan moeten jullie heen, zeg maar.
2: Absoluut. Ja.
0: Want daar maken jullie dan dus een onderscheid in dieren? Dus een aangereden huisdier gaat zeggen dat die heeft altijd prioriteit.
1: Momenteel zeker, omdat we gewoon geen vaste... We hebben natuurlijk wel een vaste chauffeur, maar eentje. En daar rust alles op.
0: Ja.
1: Dus voor de rest is het gewoon moeilijk om mensen te krijgen voor in de nacht en de avond. Ja.
0: Net als in de zorg.
1: Net als in de zorg.
2: Ja. Ja, en je moet natuurlijk ook een beetje jezelf afvragen van... Heeft het zin om 's nachts om 3 uur naar Marken te rijden... Omdat er een dood vogeltje ligt.
0: Ja.
2: Dat kan ook de dagdienst doen.
0: Ja, want het vogeltje is al overleden.
1: Ja.
2: Exact. Ja. Ja.
0: Want voor wat voor dingen rukken jullie dan allemaal uit? Want je zegt nu een dood vogeltje. Is dat ook serieus waar jullie voor worden gebeld en op afgaan? Is dat niet iets wat bijvoorbeeld de gemeente dan moet ruimen? Of zeg ik nou iets heel oneerbiedigs? Ja,
2: correct me if I'm wrong in goed Spaans. Maar het is een beetje zo, het kan per gemeente verschillen. Okay. Er zijn ook gemeentes die zeggen nee, dat doen we zelf. Maar er zijn ook gemeentes, daar hebben we gewoon een contract mee. En die verwachten dat wij het dan op gaan halen.
1: Ja.
2: Alleen, je moet altijd denken. Hè, we hebben een hele simpele stelregel. Levend gaat voor overleden.
0: Ja, dus zit wat in.
2: Als je aan de ene kant hoort kat aangereden. En aan de andere kant, ja, dan gaan we weer. Het dode vogeltje.
1: Ja.
2: Dan mag het vogeltje iets minder prioriteit hebben dan de aangereden kat. Want daar kun je nog iets mee. In principe.
3: Ja, maar tot hoever gaat het nou? Tot aan een musje aan toe?
2: Ja. Ja, alles wat leeft, niet meer leeft. En het enige wat dus de scheiding vormt, dat is dus het wild.
0: Oké, geen wild. Nee, nou hebben we dat hier ook in de omgeving niet heel veel.
2: Nee. Kijk, je moet je voorstellen, als je naar weiland in gaat om een vogel of een egel of een haas op te halen. En je ziet een schaap op zijn rug liggen. Ja, dan lopen wij niet langs van, nou, dat is een schaap.
0: We kwamen voor die
2: dat
0: egel,
2: doen we
0: ja.
2: niet.
0: Ja.
2: Dat is wild. Nee, die zetten we netjes.
0: Is een schaap wild?
2: Een schaap is wild. Ja, die mogen we ook officieel niet vervoeren.
1: Het is wild? Het is toch vee?
2: Ja. Nou ja, vee. Ja.
0: Ja, ik zit al. al die wilde schapen hier.
1: Nee, alleen vee mogen we alleen vervoeren in opdrachten van de politie. Ja.
0: Maar een schaap past misschien nog wel, maar groter vee past toch niet in de dierenambulance, of wel?
1: Nee, dat niet, maar we hebben wel een trailer daarvoor. Ja, ja, speciaal. Ja.
2: Ja, ik denk niet dat een koe in de 61 past. Nee.
1: Nee.
2: Dat moet je echt
0: de 61 is een trailer, zeg maar.
2: Nee, dat is een van onze, dat is de grootste bus die we hebben.
1: Ja.
2: En dan hebben we de 62, die is één slagje kleiner. En we hebben, dat is een heel naar woord, de kadaverauto.
0: Oh.
2: Dat is de 63. En daar halen we dus inderdaad kadavers mee op met de dierenarts ook.
1: Ja.
0: Oh, bij de dierenarts ook? Ja. Dat is niet iets wat dan. Ja, ik heb me eigenlijk nooit afgevraagd hoe dat gaat. Ik dacht, je neemt je overleden huisdier altijd mee.
2: Sommigen doen dat en sommigen niet.
1: Nee.
0: En dan komen jullie om dat op te halen en dan brengen jullie het naar de
1: dan wordt het,
0: gemeente, zeg maar, naar de kadaverbak van de gemeente.
1: De destructie. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Zoals mijn tante zou zeggen, dan maken ze er een mooie lipstift van.
2: Nou ja, bijvoorbeeld. Of kattenbroeken. Je weet het niet.

0: Ja, er is een welbekend misverstand eigenlijk over de dierenambulance. En die hoor je nog best wel vaak. Want als je nou, je vindt een dier, dood of levend, en je belt de dierenambulance, dan zeggen heel vaak omstanders, die zeggen dan, oh, niet bellen hoor, want dan zijn de kosten voor jou. Is dat zo?
1: Ik vind het heel bijzonder, want dan denk ik, waar halen ze dat vandaan?
0: Ik bedoel, als je eigen huis... Ik dacht er eigenlijk ook dat dat zo was, hoor. Moet ik heel eerlijk zijn. Maar dat komt ook omdat ik ook door omstanders een keer ben gewaarschuwd van niet bellen, hoor. Want,
1: Nou goed, als het je eigen huisdier is, niet. Dus wildlevende dieren, nee, dat wordt niet in rekening gebracht bij de melder. Maar, zeker niet.
2: Dat is gemeentewerk.
3: En je eigen huisdier niet?
0: Dan wel, dan moet je het zelf betalen.
3: Dan moet je het zelf betalen.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Maar in wat voor... Ja, oké, dus als jouw eigen hond aangereden wordt, dan...
2: En je belt de dierenambulance. Een soort van taxirit.
0: Je kan hem ook zelf in je auto gooien natuurlijk. En dan meteen
1: dat zou je allemaal kunnen racen, doen. Maar goed, dat is een keuze die je maakt. Ja.
2: Ja. Ja, de meeste mensen willen dat niet. Hè. Die hebben een hond laten inslapen thuis. Wat ook gewoon steeds meer gebeurt. Ja, dierenarts aan huis. En
0: heel mooi overigens dat dat kan.
2: Ja, ja, daar zeker. Zit je dan met je hond. Ja, ja. Die ga jij dan niet optillen en in je kofferbak en weet ik wat.
0: Dus nee, want, je weet natuurlijk ook niet wat er aan de hand is.
1: Ja. Nee, zo'n dier laat ook altijd wel wat vrij, toch? Qua urine, bloed, noem maar op.
3: Oh, jullie ruimen het al op?
2: Wij zorgen wel dat dat niet...
3: Okay.
0: Overal zit.
2: Wij steken wel een dweiltje toe, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat heet toch een vaaltje?
0: Vaaltje, ja. Vaaltje.
2: Ja, dat. Ja.
0: En dus dat misverstand kunnen we dus uit de wereld helpen. Het is dus niet zo dat je hoeft te betalen als je voor een dier anders dan je eigen dier belt.
2: Nee, we vinden een gift altijd bijzonder fijn.
1: Ja.
2: En dat is ook heel welkom. Maar het is in principe gratis.
1: Ja.
0: Ja. Want hoe worden jullie gefinancierd dan? Met giften dus? Ja.
1: Met giften,
2: sponsors, gemeente.
1: Ja. We hebben het contract met de gemeentes.
0: Ja, ja, voor het ophalen van die kadavers dan inderdaad.
1: Ja.
2: Ja. En de dode dieren onderweg en dat soort dingen. En we doen ook besteld vervoer af en toe.
0: Want ik weet hoe dat gaat bij de gewone ambulance. Maar waar hebben we het dan over bij jullie?
2: Zo een beetje ook. Bijvoorbeeld een ouder iemand zonder eigen vervoer, zonder kennissen, vrienden, familie. Die moet met een hond naar de dierenarts. En ja, hoe kom je daar? Nou, dan brengen wij en dan halen wij.
0: Oh, echt?
2: Ja, ja, dat is ook een optie.
0: Wauw.
2: Alleen het punt is, en dat is ook een beetje een misverstand. Het is niet van, we bellen de dierenambulance.
0: En ze komen direct.
2: Die rijdt voor. We moeten dat echt inplannen.
1: Ja.
0: Dat snap ik wel. Want anders dan sta je net ergens anders en dan... Wauw, dus dus als mensen helemaal geen netwerk hebben en wel een huisdier die dan natuurlijk heel erg belangrijk voor ze is, dan kunnen ze dus
2: zijn
0: de dierenambulance...
1: Ja.
0: Wat goed.
2: Exact.
0: Jullie rijden in deze regio. Waar komen je? Wat is jullie gebied, zeg maar?
1: Nou, heel Waterland. Dus dat is vrij ruim. Dat is van Marken tot Beemster, Oosthuizen, Landsmeer, noem alles maar op. Wat onder Waterland valt.
0: En hoe vaak krijgen jullie een melding per dag? Moet ik dat per dag zien of per week?
1: Ja, je hebt meldingen en je hebt ritten. Ik bedoel, de telefoon staat niet stil.
0: Nee.
1: Ook om allerlei voorlichting te geven. Ja, qua ritten, het wordt nu drukker. In verband met de jonge vogeltjes en het voorjaar. Dus jij zegt 10 ritten per dag. En dan heb ik het niet over de meldingen. Dus ook gewoon advies geven aan de telefoon.
0: Ja, want als je een jong want nu vind je natuurlijk veel jonge vogeltjes dan.
1: Ja.
0: Wat is jullie advies dan als ik bel?
2: Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Het ten eerste, we vragen, zijn de ouders in de buurt? Het punt is, wat je heel vaak hebt, is dat de beestjes worden groter. Het nestje is gebouwd op van die smurfjes. Alleen die smurfjes die worden wat groter.
0: Ja.
2: Dus op zeker momenten gaat dat lekker duwen zo met elkaar. En dan plop, eentje eruit, plop, volgende eruit. Maar zodra de ouders er nog bij zijn, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand.
0: Want die verzorgen dan het kind gewoon op de grond.
2: Beschermen ze.
1: Ja, die beschermen het, verzorgen het,
2: Maar je hebt ook wel eens dat iemand denkt, het wordt weer eens tijd om te snoeien. En die trekt de kettingzaag knetterend aan. En die jast in één keer de halve conifeer in twee. En die denkt dan, daar zat een nest.
0: Ja,
2: dan heb je dus een probleempje. En dan is het een kwestie, dan worden ze toch bij ons gebracht. We vragen dan zoveel mogelijk, kom ze brengen. Met een literprijs van de diesel van dik over de 2,40 kunnen we niet echt voor ieder dingetje gaan rijden.
0: Nee.
2: En dan gaan ze uiteindelijk door naar Midwoud, naar de Bonte Piet, de vogelopvang.
0: Okay. Ja.
2: En die gaat ze er snel eens met een flesje bij voeren.
1: Nou ja, de vogeltjes niet, Hans.
2: Jawel hoor. Ik heb gisteren nog... hebben ze er eentje gevoerd. Okay. Met wurmpjes.
1: Ja, met een flesje.
2: Aan zo'n dingetje. Een pincetje.
0: Ja, maar kan je nou zelf ook nog wat doen dan? Behalve dan jullie bellen of kijken of de ouders er zitten. Als die er nou niet zijn, wat moet je dan doen? Dan nou, ook jullie bellen of kan je zelf ook iets doen?
1: Nou ja, het advies is om het toch ook dan wel terug te plaatsen in het nest. En als dat allemaal niet gaat... Kijk, je probeert gewoon dat de natuur het zelf oplost.
0: Ja.
1: Ja, mensen bellen ons toch al best wel snel en vinden het zielig. En ja, veel katten in de buurt. En,
0: ja,
1: dat dus.
0: Ja. Maar soms is het toch ook wel eens zo dat een vogel het zelf uit het nestje doet... omdat het vogeltje dan niet helemaal goed is.
1: Gebeurt
0: of is dat
1: ook.
0: Niet zo?
1: Ja. Gebeurt ook. Ja. Ja. Of het blijft in het nestje achter.
0: Ja.
2: En dan zijn de ouders weg en dan ligt het beestje daar. Ja, een van de meest gehoorde redenen. Ja, maar we hebben een kat. En dat is dan altijd dat ik denk van, ja, oké, maar...
0: Dan hou je die even binnen, toch?
2: Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Dus dan moet je altijd heel, heel tactisch mee omgaan. Je moet natuurlijk nooit in een soort van verwijtende sfeer terechtkomen. Van ja, dus door jouw kat moet dat vogeltje, weet je...
0: Ja, moet ik even voorkomen rijden.
2: Nee,
0: ja.
2: Daar moeten we toch maar begrip voor tonen.
0: Ja.
2: Want die mensen zijn wel in feite begaan met dat vogeltje.
0: Ze bellen niet zomaar.
2: En dat is natuurlijk prima. En dat heb ik ook heel vaak, dat je dan wel eens hoort... ja, die jeugd dit en die jeugd dat. Maar dan niet omdat we nou hier op Volendam zitten... maar hoe vaak we het niet meemaken dat in de stortregen... komen er gewoon drie jochies op hun fietsje.
0: Ja.
2: Met een vogeltje in een doosje op de bagagedrager... even van Volendam naar Purmerend.
1: Ja.
2: Dan denk ik, nou, het valt wel mee met de jeugd.
1: Ja.
0: Het gaat gelukkig nog goed.
2: Sprak opa.
0: Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel hartverwarmend, weet je? Dat er nog wel...
2: absoluut.
0: Dat zijn natuurlijk wel ook de momentjes eigenlijk.
2: Ja.
0: Dat zoiets gebeurt.
1: Ja.
2: Nou ja, daar word je oprecht blij van.
1: Ja.
2: Ja, dat,
0: Hey, en jullie zijn er ook voor vermiste dieren, toch?
1: Ja.
0: Hoe gaat dat in zijn werk? Want jullie gaan niet actief op zoek, neem ik aan.
1: Nee, wij geven wel aan dat ze via onze website zeg maar een vermiste dier kunnen opgeven. Hè, met alle gegevens daarbij. En dat plaatsen wij bij ons op de website.
0: En dan hebben jullie vaak boeken jullie veel succes?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja. Kijk, we krijgen natuurlijk ook veel meldingen binnen met gevonden dieren. En je probeert dat altijd te matchen.
0: Ja.
2: We hadden de laatste nog een kat, die was 11 jaar weg geweest.
0: 11 jaar?
1: Ja.
0: Maar die had dan toch ergens wel gewoon een ander adresje gevonden?
1: Waarschijnlijk wel. Maar de linkerik heeft zich niet gemeld. Nee.
2: En toen die kat uit Denemarken?
1: Ja.
0: Een kat uit Denemarken? Ja, die was mensen, hier aankomen waaien?
2: Nee. Zo spannend is het ook niet hoor. Nee. Het zou een echt mooi verhaal worden zo. Maar nee, die mensen die werkten in Nederland op de Rijksuniversiteit in... Wat was het ook weer? Ergens in Limburg. In Groningen. En op een gegeven moment de kat was weg. Ja, en zij moesten weer naar Denemarken. En ik geloof 9 maanden later kwam die kat ergens in de Beemster kwam die tevoorschijn. Dus ik heb die mensen gebeld. Ja. Die hebben het weekend daarna een auto gehuurd en geleend. En die zijn met de auto naar Purmerend gekomen.
0: Om de kat op te halen.
2: En die hebben hun kat weer opgehaald.
1: Ja.
2: En dat zijn hele leuke dingen.
0: Ja, dat verwacht je dan ook niet meer na 9 maanden dat nog gebeurt.
2: Nee, laat staan 11 jaar. Dat is wel het record, hè, denk ik.
1: Ja, volgens mij.
0: Een hele slimme overlever, die kat.

0: hebben twee vragen van een, luisteraar.
1: Jo.
0: Jo. Oh. Nou, vraag 1 is, heeft de gemeente ook de plicht om, als je bijvoorbeeld een kat is aangereden en zij halen dat weg, om een melding te maken bij de eigenaar of op de website of iets? Moeten zij doorgeven dat, dat zij een overleden huisdier hebben gevonden? Ja, maar doen ze dat ook? Of gaat hij gewoon de kadaverbak in en is dat het?
2: Je bedoelt de gemeente die het moet melden?
0: Ja, als je...
2: Dat is zeer wenselijk.
0: En ook wel eens
2: zover
0: natuurlijk.
2: Wij weten, wordt dat gewoon gedaan. In het verleden ging dat nog wel eens fout, hè?
3: Kunnen jullie ook het chip uitlezen?
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Ik denk dat kan de gemeente de basis dat ook? Is, ja.
1: Als nou ze ja, een chipreader hebben wel.
2: Ja, maar goed, moet je dat willen?
3: Nou ja,
2: ik bedoel,
3: goed,
2: wil je als
3: je
2: eigenaar
3: wel.
2: Je kat op een werf ophalen?
3: Nou ja, of maar dan weet je wel dat hij dood is.
2: Ja, maar goed, ik weet niet of dat een taak voor de gemeente zou moeten zijn om katten uit te gaan lezen. Op
0: nee,
2: een chip.
0: Kunnen ze beter jullie contracteren, zeg maar,
2: ja.
0: om dat te doen?
2: Dat
1: ja, feitelijk wel.
2: Ja, je doet het toch op een meer dierwaardige manier, denk ik. Toch?
1: Ja, absoluut.
2: En niet iedereen wil dat of kan dat.
1: Nee,
2: of kijk, de dierenambulance heeft voor bepaalde dingen gekozen. En de vrijwilligers ook om bepaalde handelingen te doen. Ik weet niet of een gemeentewerker daarop zit te wachten.
0: Zoals?
2: Om een gewond dier wat helemaal open ligt, om dat te scannen en noem maar op.
0: Te kijken waar het chippy nog zit.
2: Nee.
1: Nou ja, daar misschien een hele kleine anekdote over. Ik had een nieuwe collega, die ging de eerste dienst met mij mee. En we werden gebeld door iemand van een bekend tuincentrum uit Edam.
0: Ja.
1: En die zei, als een kat al een tijdje dood is, kun je dan de chip nog uitlezen? Ik zei, nou ja, dat moet in principe kunnen. Goed, wij er naartoe. En er komt een zak, wordt onze kant opgedragen. En ik kijk in die zak en ik denk, nou, er zitten allemaal takjes en dingetjes en blaadjes
0: oh, nee.
1: en toestandjes. Ik denk, wat moet ik daar nou mee? Dus ik begin eens in die zak te graven en ik heb opeens... met handschoenen.
0: Ja, okay.
1: Ik heb opeens een kattenschedeltje in mijn hand.
0: Oh, gadver, echt?
1: Ik zeg, nou, het spijt me, maar dit is al zodanig, daar valt niks meer te lezen.
0: Dus maar die was in die zak gekropen of zo en daar waren ze later pas achter gekomen.
1: Die was waarschijnlijk al aan het geraamtetje te zien, was die al minimaal.

0: Want in dat hele grote pak papier wat ze meekrijgen, staat dus, je moet hem zelf registreren. En dan denken mensen, oh, hij is de chip klaar. Ja. Nou, dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin.
1: Oh. Want wat staat er dan op je chip? Dan staat er niks op.
0: Dan staat er een nummer. En dan staat er eigenaar onbekend. Telefoonnummer onbekend. Vermist onbekend. Kortom.
1: Zoek het uit.
2: Niet aangemeld.
0: Ja. Hij loopt met zo'n rijstkorrel in zijn nek. Alleen...
1: Dat doet niks.
0: Het doet niks. Nee, het geeft een nummer weer.
1: Oké, maar dat kan dus ook bij jullie. Jullie kunnen dat dan dus inbrengen en dan registreren jullie ook gelijk. Ja. Wat goed.
2: Ja. Ja.
1: Dus dan moet de drempel eigenlijk heel laag zijn om dat gewoon te doen. Maar dat gebeurt dan dus vaak, dat jullie een chip uitlezen en dat er dan niks in staat?
2: Dat het niet geregistreerd is, zeker. Ja. Nou,
0: het is altijd een spannend moment.
1: Ja, want er staat er wat in of niet.
0: Zo van, piep, gechipt.
2: Yes.
0: Nou, dan maak ik altijd een fotootje van dat nummer. Want dat verdwijnt ook weer na een tijdje. Nou, dan ga je kijken, chipchecker.nl. Ja, onbekend, onbekend, onbekend.
1: Yes.
0: Nou ja, dan gaat die Facebook op en de website. En in de hoop dat iemand zijn kat herkent.
1: Hey, en als je verhuist, dan moet je dat natuurlijk ook even doorgeven, toch? Als er wijzigingen zijn.
0: Ja, zou leuk zijn.
1: Ja. Want ik denk dat dat ook vaak vergeten wordt. Van, we hadden de kat ook nog met zijn chip.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Oké.
0: Dat zijn ook die sluitpostjes van de verhuizing.
1: Ja. Ja. Waar je niet als eerste aan denkt, volgens mij.
0: Nee, correct.
1: En er was nog een vraag van een luisteraar. En dat ging over, wat was het ook alweer, met dieren langs de weg? Als je nou bijvoorbeeld een rat aanrijdt, want dat is natuurlijk best wel een
2: boom.
1: Zo'n rat is best wel groot. Is dat dan ook iets waar jullie voor uitdrukken? Of is een rat iets dan maar bij in de natuur mag blijven?
2: Nou ja, wat ik net al aangaf, je moet de natuur ook wat geven, toch? En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de rat. Je hebt wel meerdere dieren die je kan laten liggen. In de natuur,
1: Zoals? Wat laat je liggen?
2: Kleine vogeltjes bijvoorbeeld.
1: Een dood musje of een dood spreeuwtje, zeg maar. Die kunnen gewoon...
0: Wat vinden de roofvogels weer erg lekker?
1: Dode muis.
2: Je moet natuurlijk niet alles weghalen. Er zijn ook nog roofdieren die eten willen.
1: En insecten die misschien nog wat willen...
2: Maar goed, dan heb je het over langs de weg. Kijk, en als je in een woonwijk zit, dan is dat natuurlijk wel wat anders. Ik bedoel, er lopen kinderen door de straat, er lopen honden langs. Dan is het wel wenselijk om dat weg te halen.
1: Mag je het nou ook in je eigen biobak gooien bijvoorbeeld? Als je een dood vogeltje hebt of een dood diertje?
2: Ja, dat kan.
0: Ja hoor.
1: Dat maakt helemaal niet uit.
0: Kijk, of je een bloemkool stronk of een restje biefstuk of weet ik veel. Of je gooit er een muisje in. Het is vlees.
1: Ja.
0: In feite.
2: Maar goed, veel mensen willen dat ook niet. Nee. Vinden dat niet prettig.
1: In de zomer is dat misschien ook niet fijn.
2: Dus soms heb je daar wel eens een discussie over aan de telefoon. Van of geef het aan de natuur of in de biobak. Nee, dat willen ze allemaal niet. Dan mag je het komen brengen. Of eventueel als we in de buurt zijn, dan kunnen we het meepikken. Ja.
1: Ja, herkenbaar. Ik moest bij Sinterklaas op het matje komen. Want mijn zoon had even verteld dat onze goudvis in de biobak was beland.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, maar dat is nou dus ook net het enige dier wat dus niet in die biobak mag.
1: Echt niet? Oh, nee. Ja.
0: Nee, goudvissen, dat is...
2: Nee.
1: In het riool.
2: Nee.
0: Nee, dat zijn
1: wij. Hij was overleden, hè? Hij was overleden.
0: Oh, ja, oké.
1: Ja, nee. Staatsbegrafenis en al.
0: Door het toilet en dan gaat hij via de kanalen naar de zee.
1: Ja, en dan komt hij daarna weer boven drijven. Ja,
0: vond ik altijd een mooi idee. Als mijn goudvis dood was.
1: Ja. Naar het eeuwige water.
0: Dat, Klein gebedje erbij. Helemaal goed.
3: Ja.

0: Ja, vanavond zitten we hier met Mandy en Hans van de Dierenambulance Waterland. En ja, jullie werken dus met 18 vrijwilligers. En daarmee dekken jullie eigenlijk de hele week af. En hoe worden die vrijwilligers geschoold? Want ik neem aan dat je wel... Hans, jij komt uit het bankwezen. Ik neem aan dat jij wel eerst even een cursus hebt gehad.
1: We worden, ja, het heet dan zo mooi... Dan heb ik even een bankterm, training on the job.
0: Oh ja, dus je gaat gewoon met je voet in de klei en dan...
1: Je gaat op pad met een hele ervaren collega. En ik heb heel vaak in het prille begin met Mandy gewerkt. En daar hebben we de meest rare dingen meegemaakt.
2: Heel raar, ja.
0: We willen verhalen, jongens. We willen anekdotes.
2: Maar ik weet niet of we dat allemaal kunnen vertellen.
1: Jawel, ik zal het heel...
2: Welke wil je?
1: Van dat meisje met dat katje.
2: Dat ze een poes had gevonden.
1: Ja, nou, dan moet je je
2: maar
1: voorstellen.
2: De avonddienst.
1: Je zit dus in de bus. We hadden altijd avonddienst op dinsdag samen. Dan aten we samen op de post. En dan zit je in de bus en mijn oortje begint te trillen. Dus ik zeg, dierenambulance met Hans, goedenavond. Ja, hallo, je spreekt met... Nou, ik zal geen naam noemen.
0: Ja.
1: Nou, daar komt hij, hou je vast. Ik heb een nat poesje.
0: Ja. Oké.
1: En dan moet je dus echt de klum in de bek zetten. Dus ik heb heel netjes gevraagd van... En waar is dat poesje?
0: Ja.
1: Ja, op schoot.
0: Oké, ja.
1: Okay. Nou, oké. Okay. Uiteindelijk klopte het allemaal.
0: Ja, het was echt een natte poes, ja.
2: Nou, nee. Ja, nou ja.
1: Ze hadden hem uit de sloot gehaald.
2: Ja, dat... Ja.
0: Oh, ja. Ja.
1: En we hebben ook meegemaakt, dat was ook wel grappig. Dat was een mevrouw die was pas in Purmerend komen wonen. En ja, daar moesten we iets ophalen, meen ik. Nou, wat gebeurt? Ze zegt, ja, ik heb nog geen stoelen. Maar ga maar even op het bed zitten. Nou, ik weet niet of de camera's hier hangen. Maar je ziet, denk ik wel, een verschil tussen lichaamsgewicht van Mandy en van mij.
0: Ja.
1: Dus Mandy zat met die mevrouw op dat bedrand. En ik denk, nou gezellig, ik ga erbij zitten. Dus ik ga zitten. Was dat dus een waterbed.
0: Oh.
1: Dus ik zie Mandy en die mevrouw zie ik een end omhoog schieten. Maar ja, we kregen wel twee zakken mee. Eén met chips en nootjes en één met koek.
0: Ach god,
1: dus ja,
0: als dank.
1: Dat zijn dan hele leuke dingen.
2: Nou, ja, en of we een keer bij haar op visite wilde komen, een wijntje drinken. Ja.
0: Dat het zo gezellig was.
2: Zo gezellig.
1: Is nog nooit gebeurd, hè?
2: Nee, hebben we niet gedaan.
1: Nee.
2: Hebben we niet gedaan.
1: En we hebben natuurlijk die met dat... ja, dat gaat ook niet te ver, denk ik. Dat, die had dan een katje opgevangen. En nou ja, we gingen daar naar binnen. En het was daar stervens donker.
0: Oh, gadver.
1: En ja, het was geen lelijke mevrouw. Dat moet ik er heel eerlijk bij zeggen. Vrij netjes zeg ik dat, denk ik.
2: Ja, ja.
1: En die zei... Ga maar lekker zitten hoor, op het bed. Maar het enige wat daar dus brandde was een rood lampje.
0: Oh jee.
1: En gelijk daarna zei ze gelukkig wat ze deed. En dat was dus niet wat je... Nou ja,
0: wat er bij een rood lampje hoort. Ja, ja.
1: Maar die was op zich ook hartstikke lief. Maar ja, ik had toen wel eens iets van man die niet weggaan.
0: Ja, blijf bij me. Ja.
1: Blijf staan.
0: Want jullie zijn altijd met z'n tweeën, toch?
1: Ja, ik heb vorig jaar, toen zaten we wat minder dik in de bezetting. Toen hadden we ook een bandje van in verband met personeelstekort, bla bla bla.
0: Ja.
1: Toen heb ik een weekje of zes op de dinsdag alleen gewerkt. Maar ja, in principe is dat het probleem niet. Nee, je kunt gewoon zeggen van, ik kom eraan. En als je hulp nodig hebt, omdat je een gigantische hond moet ophalen... Dan kun je altijd vragen, goh, mevrouw, meneer, kunt u heel even de brancard helpen tillen?
0: Ja.
1: Maar het is wel prettiger, ook qua emoties die erbij komen kijken, dat je een collega naast je hebt.
0: Ja.
2: Nou ja, goed, we hebben natuurlijk wel een periode gehad dat er heel veel, dat er heel weinig mensen waren. Dat was gewoon niet leuk meer. Maar, en toen hebben we ons er wel volop gezet om vrijwilligers
0: En kwamen die toen ook? Want 18 is ook niet superveel, toch? Of is dat gemiddag, is dat genoeg?
2: Nee, het is de lange na niet genoeg. Je krijgt alsnog het rooster niet rond. Ik bedoel, wat ik al aangaf, de avonden en de nachten. En, met vakanties, met ziekte. Met,
1: dat wordt moeilijk.
2: Kijk, je hebt ook vrijwilligers die maar een dag doen in de week.
0: Ja,
2: middag,
0: ja, en daar ben je dan
2: dus,
0: natuurlijk al heel blij
2: dus
0: mee dat die er zijn.
2: Klinkt heel veel, maar...
0: Ja, als ze allemaal één middag doen, dan schiet het... Ja, nee. Dan heb je alsnog dingen natuurlijk. Ja.
1: Nee, dus stel, er zit hier iemand in de studio die denkt... Nou, dat lijkt mij wel leuk.
0: Als ik meer tijd had, zeker. Maar waar moet een goede vrijwilliger aan voldoen voor de dierenambulance?
2: Hart voor dieren.
1: Ja, dat
0: stap 1.
1: Niet bang voor, laat ik zeggen, vieze dingen.
0: Ja, ja, je vertelde straks al dat schedeltje inderdaad. Maar dat zal die trilling in eerste zijn.
1: Dat
0: maar
1: zie ik al niet meer
0: bloed,
1: vies.
0: Plas, ontlasting en zo is wel deel van het werk, denk ik.
1: Vind ik ook niet vies meer. Nee
0: alles
1: je
0: bent.
1: Moet, je moet meer denken.
2: Nou, alles valt te leren als je hart maar bij de dieren ligt. Ja. Echt dat alles valt aan te leren, toch? En te trainen en te...
0: Ja, want voeren jullie nou, want dat hadden we tijdens muziek hadden we dat besproken, voeren jullie nou ook bepaalde handelingen uit?
2: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, jullie geven jullie pijnstillers bijvoorbeeld. Leggen jullie spalkjes aan? Wat voor dingen doen jullie
2: We zijn eigenlijk eerst de hulp, hè? Dus
0: stabiliseren.
2: Stabiliseren, veiligstellen, warmte geven, zuurstof geven.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
1: We hebben dan pas dankzij leuke donaties 2 couveusetjes kunnen aanschaffen.
0: Ja. Oh,
1: dus
0: ja.
1: Als je dan zo'n
0: nest met kiddetjes of vliebertje
1: krijgt, die zet je dan in de couveuse.
2: Ja.
1: We hebben een draad doorgetrokken in de bus, die kunnen we gewoon inprikken, in de sigaretten aansteken. En dan blijft het gewoon lekker warm.
0: Oh, wat cool.
1: Ja, nee, warm.
0: Ja, leuk. Ja, Hans.
2: Ja, je bent wel scherp, hoor.
0: Oh my god.
2: Nee? Ja. Ja, hij is heel scherp.
0: Lange avond nog.
2: Ja.
1: Ja, het kan lang.
0: Maar wat doen, goed. Ja. Dus dat gewoon 2 couveuses die dus aangesloten kunnen worden in de auto. En dan daar kunnen dan kleine vogeltjes en zo in? Of
2: ja,
0: alles?
2: Of een aangereden kat. Of,
0: Want hoe groot is dat? Want je zegt couveusetje, maar...
1: We hebben er 1...
2: Dus voor de grote
0: dieren, voor de katten
2: en de kleine, voor de vogeltjes. Ja.
0: En moeten jullie die al veel gebruiken?
2: Nou, nu wel. Ja. Die kleine zeker. Ja. Ja.
0: Voor de vogeltjes die nu uitvliegen.
2: Ja.
1: Ja. Dan komt er weer zo'n dingetje aan dat je denkt, ach goshie. En die gaat dan even lekker in het warmtehokje. En dan zie je ze echt opleven.
0: God.
1: Ja. Ja. En het is ook de mensen die ze komen brengen. En dan vraag ik ook altijd van, heb je hem al een naam gegeven? Oh, mag dat? Ja, dat mag. Nou, dan wil ik een Pukkie noemen. Nou, prima, dan is het nu Pukkie.
0: Ja.
1: Ja, leuk hoor.
0: Vaak dus, horen jullie altijd dezelfde namen? Of zijn mensen ook wel eens origineel?
1: Er komt wel eens iets uit dat je denkt, kijk.
0: Ja, jij hebt erover nagedacht. Ja.
1: Ja, absoluut. Ja, dat klopt.
0: Stel nou dat er mensen luisteren en die denken, ik zou wel vrijwilliger willen worden bij de dierenambulance. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
2: Nou, in ieder geval via de website. Kun je het formulier invullen.
0: Gooi die website eens de lucht in. Weet je wat, Joop?
2: Dat is www.dierenambulancewaterland.nl.
1: Lekker kort.
0: En daar staat een aanmeldformulier op.
2: Ja, kan je alles invullen.
0: Moet je nog een verklaring omtrent gedrag erbij
2: zetten? Ja, dat komt daarna allemaal. Maar eerst een gesprekje. Elkaar eerst ontmoeten. Klikt het? En vanuit daar gaan we verder.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dus kijk allemaal even op die website. www.dierenambulance-waterland.nl.
1: Dierenambulancewaterland.nl.
0: En dan kunt u zich daarvoor aanmelden. Dus ik zou zeggen, kijk er eventjes naar. Want volgens mij is het hartstikke leuk. Al is het maar een middag of een avond in de week. Dan zijn jullie al gered.
2: Ja, geholpen.
1: Het is fijn werk. Ja, absoluut.
0: Ja, wat maakt het zo leuk?
1: Een stukje voldoening.
0: Ja,
1: je
0: dat
1: komt echt. Ja, dat mag ik natuurlijk weer niet zo hard op zeggen, maar... Dat heb ik ook in de reportage van RTV Purmerend laten vallen. Van ja, als ik van mijn normale werk kom, dan denk ik, wat heb ik nou eigenlijk gedaan?
0: Ja.
1: En daar riep ik er al heel blij achter. Ik hoop niet dat mijn baas luistert. Maar als ik bij de dierenambulance wegga, dan heb ik zoiets van, lekker. We hebben weer
0: weer wat gered. Ja.
2: Ja, het heeft een soort menselijkheid ook.
1: Absoluut.
2: Het is wat je tegenwoordig nog minder ziet.
1: Ja. Dat klopt.
2: Ja.
1: Dat klopt.
0: Nou, dat moet eigenlijk al reden genoeg zijn om je aan te sluiten als vrijwilliger. Dus kijk even op die website en blijf vooral luisteren naar Zulke Zorgen. Want we zijn er rond de klok van 7:15 weer met het tweede deel. Met alles over de dierenambulance. Tot zo!

0: service. Yep.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl.
0: of onze social media.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE: Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Heeft u nou altijd al willen leren stijldansen? Dat kan, want op vrijdag 12 juni van 3:30 tot 5:00 is er speciaal voor senioren een dansles waarbij u uw stijldansvaardigheden weer kunt oppoetsen. Het is gezellig, er is een korte pauze en het is onder leiding van Robert Bogaert in de PX in Volendam. Kosten zijn €10 per persoon en dan kunt u dus 1,5 uur swingen in de PX. Dansen, hè, dansen. Daarnaast is het ook... mis je het een beetje om gezellig naar plaatjes te luisteren zoals dat vroeger ging in de dancings en in de discotheken? Dat kan dus ook met Goud van Oud in de PX, waarin alle hits uit de jaren 50 tot en met 80 worden gedraaid. U kunt daar dan gelijkgestemden ontmoeten die ook van dansen en van muziek houden. En eventueel zelfs de stoute dansschoenen aantrekken om te swingen op Goud van Oud. Vrijdag 18 juni van 8:30 tot 12:30. Een vrije entree, maar de consumpties zijn wel voor eigen rekening. En dat is ook in de PX in Volendam.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Zukkenzorg. En we krijgen hier een appje van een trouwe luisteraar. Hey Marieke, ik hoorde net, zet een klein vogeltje terug in het nest. Maar let wel op in welk nest je het dan weer terugzet. Een paar jaar geleden heb ik een gierzwaluwkuiken in een boerenzwaluwnest gezet, zonder na te denken. Het kwam gelukkig goed, want het nest was al leeg. En de boerenzwaluwtjes hebben het kuiken gevoerd tot hij groot genoeg was om uit te vliegen. Hij vloog een rondje om de boerderij en ik heb hem daarna nooit meer gezien. Maar dat is inderdaad nog wel even een goede tip. Natuurlijk wel even kijken in welk nestje hem terugzet.
1: Ja. Durf van uitgaand dat er dus op zeker moment op jouw terrein, erf of wat dan ook, meerdere nesten zijn. Het is dan misschien niet zo verstandig om een jong duifje in een nestje met extra's te zetten en vice versa. Maar ja. Als je het niet, ja, en laten we eerlijk wezen, wie ziet gelijk het verschil tussen een piepklein boerenzwaluwtje en een piepklein gierzwaluwtje?
0: Ja, dat verschil is niet te zien alleen voor echte kenners, zeg maar. Ja.
1: En dan nog. Hè? En dan is mijn persoonlijke idee dat je hem sowieso terugzet.
0: Is al goed.
1: Dat is dan beter dan dat je denkt, ja, zal ik hem terugzetten? Ja, zet hem maar gewoon terug. Dat is het.
0: En je ziet dus dat de natuur het ook zelf oplost en het gewoon verzorgt.
2: Ja, maar goed, dat maken we toch ook wel mee met weesjes, die gansjes. Die je dan toch ook wel weer bij een ander gezin kan zetten. Ja. Of wel dezelfde leeftijd, dat dan wel. Maar dat kan ook.
0: Je moeder denkt dan van, eentje meer of minder. Net als vroeger eigenlijk hier in Volendam ging, kan er nog wel eentje bij.
1: Oh, jawel.
2: Ja.
1: Zo gaat dat.
0: Ja. Zo gaat dat. Zo ging
1: het vroeger. Soranen is iets minder, hè?
2: Maar ganzen gaat het wat makkelijker.
0: Ja, zwanen adopteren niet zo snel.
1: Nee, zwanen die kunnen zelfs, dat hebben we met, de naam is al gevallen geloof ik, Sangree, een van onze andere leidinggevenden, die ook vaak een punthoofd krijgt van het maken van de roosters, omdat er nog steeds vrijwilligers bij kunnen.
0: Ja, goed zo.
1: Ben ik met de bus op af geweest, er was een zwaan die was onderkoeld. En wij dachten dat de ouders een paar honderd meter verderop zaten. Nou, dat bleek dus dat het niet de ouders waren.
0: Oei.
1: En dat kan dan een ontzettende slagpartij worden.
0: Oh, echt?
1: Ja. Want ze accepteren hem niet. Ze hebben gewoon zoiets van, wat gaan we nou meemaken? Jij hoort hier helemaal niet.
0: Ga even weg, ja.
1: En dat is ook zo'n misverstand. Wees altijd ontzettend voorzichtig met zwanen, maar overdrijf het niet. Want de verhalen die je dan hoort.
0: Je kan er blind van raken als hij je slaat met zijn vleugels.
1: En ze slaan met één klap van hun vleugels je arm in drie stukken. Nou, nee. Ik ben met een collega, volgens mij was dat de Stient, dat winkelcentrum.
0: Ja.
1: En dan belden mensen op. Er zit een heel gezin zwanen. Die zitten op het parkeerterrein.
0: Niemand durft dan wat te doen.
1: Nee, wij hebben allebei een schepnet gepakt. En die hebben in een soort V-vorm. En daar hebben ze gewoon rustig opgeduwd tussen de huizen door naar de sloot. Ja, pa die keek af en toe om en schrik niet wat ik nu ga doen. Die deed dan...
0: Ja.
1: En dan zeg ik, nou jochie, kalmpie zo. Niks aan de hand. En dan waggelde die weer gewoon gezellig verder. En dat is het. Kijk, je moet ze niet gaan opjagen met kleintjes erbij.
0: Nee, dan worden ze boos.
1: Dan kunnen ze boos worden, maar dan nog.
0: Ja, maar dat hebben elke moeder.
1: Ja.
0: Daar zou ik ook kwaad van worden, zeg maar. Ja.
2: Zeker.
1: Oh, dus jij blaast dan ook?
0: Nou, pas maar op. Oké, dus dat is... maar goed, dus wel even opletten, kortom, in welk nestje
1: het diertje terugzet. Ja, bij voorkeur wel, maar maak het jezelf ook niet al te moeilijk dat je achteraf denkt, oh jongens, wat heb ik gedaan? Nee, je bent gewoon toch goed bezig geweest. Ja. Dat is het. Ja. Dus trouwe luisteraar, bedankt.
0: Ja, Willem is zeker een trouwe luisteraar. En die, goed dat hij dit bericht ook even deelt. Je vertelde net al, de vrijwilligers worden vooral on the job geschoold. Maar jullie doen natuurlijk ook nog wel af en toe een cursus, neem ik aan, om bij te blijven in wat er allemaal speelt in het veld.
2: Ja, we hebben verschillende trainingen, lezingen, die we dan uitnodigen bij ons op de meldpost. Zo hebben we onlangs nog, wat hadden we?
1: Dieren-EHBO.
2: Kattengedrag, dieren-EHBO, we hebben vangstoktraining gehad. Dieren-EHBO.
0: Ja, want dieren-EHBO hebben jullie niet standaard, zeg maar, in jullie pakket zitten? Is dat iets wat je dat nog extra leert?
2: Nee, dat is wel iets voor de toekomst. Om dat allemaal te gaan realiseren. Maar ja, je begrijpt ook, je hebt vrijwilligers, sommigen blijven een half jaar.
0: Ja.
2: Weet je, je investeert daar heel veel energie in en geld.
0: En dan zijn ze daarna weer
2: echt, weg. Zoals nu hebben we echt wel een heel goed vast team al. Al 5 jaar, 6 jaar. Kijk, en nu zijn we wel zover, we willen daar zeker in investeren. Zeker, ja.
0: Ja, wat vond jij de leukste cursus tot nog toe, Hans? Want je hebt er waarschijnlijk al een paar gehad. Dus je denkt van, nou, daar had ik echt wat aan.
1: Ja, ik denk toch al dat dieren-EBO. Want ik ben ook op mijn werk BHV'er. En ik mag ook AED's bedienen en dat soort grappen. Maar met dieren is het toch een beetje anders.
0: Mond op snuit, hè?
1: Nou, dat heb ik dus een keer gedaan. Werden we gebeld dat mensen helemaal in paniek. Ja, ons hondje is in het water terechtgekomen. Nou, dan kom je aan en we waren er met 7 minuten. Vrij snel. Het eerste wat je dan uiteraard hoort is... Jee, wat duurde dat lang?
0: Ja, nou, alles duurt lang. Dat is ook een gevoel, hè?
1: Daar staat dan een jongetje met zijn moeder... met een hondje waarvan je eigenlijk al ziet... die doet het niet meer.
0: Ja.
1: Ja, dan ga je toch op een gegeven moment voor die mensen. Dus ik heb het beestje op mijn schoot gelegd. Ik denk, nou ja, 1, 2, 3 in godsnaam. En ik ben mond-op-bekbeademing gaan geven. Nou ja, dat hou je dan een paar keer vol. Een beetje hartmassage en dat soort dingen. Helaas, hij heeft het niet overleefd. Ja, ik heb thuis wel een paar whiskies genomen om die smaak weg te krijgen.
0: Ja, maar dat geloof ik, ja.
1: Dat hielp wel.
0: Hebben jullie niet zo'n kiss of life?
1: ik had geloof ik wel een zakdoekje eroverheen, maar... Ja, de lucht was toch iets sterker dan het zakdoekje, zou ik maar zeggen.
0: Goeie rokerige whisky erachteraan.
1: Ja, dat een single malt, ja, dat wil wel. Ja, dat ging goed. Ja, dat is het eigenlijk. Want kijk, het punt is natuurlijk, je probeert altijd, ook omdat we geen dierenartsen zijn. Kijk, als een beest een zware bloeding heeft, ja, dan weten we wat we moeten doen.
0: Je moet het toch stelpen of even stoppen in ieder geval.
1: Dat soort dingen. Ja. En daarna is het zo snel als we mogen. En dat is natuurlijk net zo snel als de gemiddelde automobilist.
0: Oh, jullie mogen niet de zwaailampen aanzetten en als een ambulance door de straat chasen?
1: Nee. We hebben alleen oranje zwaailicht. En dat is dus meer als je op een gevaarlijk punt staat. Dat je even om te waarschuwen je oranje licht aangooit. Maar voor de rest, nee, we mogen niet door rood. We mogen niet links inhalen. We mogen dan weer wel over fietspaden. Heel voorzichtig met de lichten uit. Maar dat is het. Ja, en gelukkig, we hebben contacten met eigenlijk alle dierenartsen in de regio. En dan bel je op. Nou, kom maar langs.
0: Ja, dan kunnen jullie wel gelijk komen, zeg
1: exact.
0: Maar.
1: Ja. Dat is het, ja.
0: Ja, dat is jammer eigenlijk dat jullie niet lekker ook erop los mogen scheuren, zeg maar. Want dan is 7 minuten is wel echt heel snel trouwens dan.
1: Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Het was voor mij ook een beetje een tegenvaller. Want ik denk, ja, wat kan mij die beesten schelen? Ik wil gewoon scheuren en ik wil zwaaien en ik wil tuteren.
0: Nee, ze echt, tatu, ja.
1: Nou, nee dus. Dat nog niet.
0: Dompertje.
1: Ja, jammer. Maar het is nog steeds leuk wat dat betreft.
3: Nou, heb je een verzoekje ingediend van Paul Bond. Waar ken je die van?
1: Kennen is een groot woord. Ik doe nog steeds heel af en toe een radioprogramma bij de lokale omroep Landsmeer, de LOL.
3: Oké.
1: En daar hadden we een rubriek op de draaitafel met een van onze gasten. Dat was Paul Bond. En dat was een zodanig leuk interview dat we hem nog een paar keer geïnterviewd hebben. En ik volg hem ook een beetje wat hij aan het doen is. Dus ik had hem pas even een mailtje gestuurd. Ik zei, ik zit binnenkort bij de LOVE bij Zulke Zorgen.
3: Zo.
1: Heb jij nog het nieuw nummer uit? Hij zei, ja, dat heb ik. Die had me een mp3'tje gestuurd.
3: Coyote. Maar,
1: ja, exact. Maar toen zei Marieke al, wij hebben eigenlijk alles zelf. En, prima. Nou, dus vandaar Paul Bond.
3: Nou, daar komt hij dan.
1: Helemaal lekker.

0: Ja, welkom terug bij Sukke Zorgen. Als u nou een vraag heeft, kunt u natuurlijk even appen naar de studio of bellen 0299-369916. Nou, lees je ook wel eens in de lokale krantjes dat jullie dan een melding hebben gehad en dan ben je zo een uur bezig met het vangen van een gewond dier. Hoe gaat dat in de praktijk? Want ik denk dan altijd van jeetje, dan zijn ze weer 2 uur bezig geweest met het vangen van een gewonde zwaan of iets.
1: Het is geduldwerk. Heel veel geduldwerk. Eigenlijk veel dieren laten zich niet zomaar pakken vangen, of vangen.
0: Ja. Vooral als ze gewond zijn.
1: Ja, er komt toch veel agressie bij kijken. Angst. Ja. Paniek.
2: Ja, en rennen heeft nooit zoveel zin.
1: Nee.
0: Als jullie gaan rennen bedoel je?
1: Nee.
2: Dan wordt alleen maar dat het beest nerveuzer wordt. En je redt het niet.
1: Nee, we moeten vooral rustig blijven, Hans.
2: Ja, tactisch.
1: Ja. Ja. Ja,
2: gewoon een beetje insluiten en zorgen dat hij niet naar het water kan.
0: Want dan is hij weg.
2: En dan is het gebeurd. Ja. En dan sta je er met je stokje wat 3 meter reikt. En het beest zit op 5 meter. En,
0: de mazzel. Ja.
2: Weg
0: ja.
2: is die. Ja, dat gebeurt.
0: Gebeurt dat vaak? Dat jullie de achtervolging in moeten zetten?
1: We vragen al vaak aan de vinder of ze het dier veilig willen stellen al.
2: Een doosje of een kratje of een dingetje.
1: Ja. Dat de mensen het al zelf, zeg maar, proberen.
0: Ja, van met alle gevolgen van dienen misschien.
2: Nou ja, nee. dat hoeft niet.
1: Voelt
2: mee, gewoon zo'n Albert Heijn kratje. Ja. Je weet al genoeg.
0: Ja, af van de Vomar of de Jumbo. Ja. Of,
2: wat hebben we nog meer?
0: Aan de
2: Dekamarkt.
0: Ja.
2: Dekamarkt. Ja, de Dekamarkt, ja. U aangeboden door. dat soort dingen. Oh, de Spar. Ja, die vergeten we bijna. Nee, het punt is, het is voor ons een beetje ondoenlijk als mensen zeggen, ja, er zit hier een gans.
0: In die boom?
2: In de boom.
0: Of op het dak.
2: Dat hebben we wel pas gehad. Ja, op Volendam toch ook?
1: Ja, een zwaan op het balkon. Ja. Die was geland tussen de lijnen?
0: Kleding. De rol.
1: De
0: waslijnen.
1: Ja. De waslijnen, ja.
0: Dus oh, tussen de waslijnen.
1: Tussen de waslijnen, zo het balkon op. En,
2: daar zat hij dan.
1: En daar zat hij dan.
0: Hij kon er niet meer af zelf.
1: Nee,
2: ze hebben een aanloop nodig.
0: Ja.
2: We zijn hier ook wel eens geweest, ook weer op Volendam. Daar zeiden mensen, ja, er zit hier een zwaan en die doet niks.
0: God.
2: Oké, nou, dan ga je toch even kijken. Nou, dat bleek, die zwaan die wilde wel, maar dat slootje was gewoon te klein. Dus die heeft, ja, je ziet het wel eens, die reclames van KLM, Martinet, Transavia, Lufthansa.
0: Goed zo, Hans, ja.
2: Eigenlijk goed, hè? Ja. En die hebben gewoon een aanloopje nodig. Nou, dat is bijvoorbeeld...
0: Maar hoe groot moet dan dat aanloopje zijn? Is dat echt meters?
2: Ja, dat is echt meters.
1: Ja, een aantal meter, ja.
2: En als die 3 meter heeft, dan komt hij niet los.
0: Maar dan gaat hij het dus ook niet doen. Dan weet hij zelf al van dit ga ik niet redden.
1: Hij komt niet op. Hij heeft natuurlijk wel vaart nodig.
2: Ja, dus dan halen wij hem eruit en dan zeggen hup, vliegen. En dan meestal lukt dat wel.
0: Vliegt hij zo weg.
2: Ja, als het goed is wel.
0: Nou, voelen mensen zich dan niet een beetje zo opgelaten? Zo van, oh... Ja, hij doet het wel, ja.
2: Weet je, ik bedoel...
0: Je legt het ook uit waarschijnlijk.
2: Je moet ook op een gegeven moment moet je er ook niet al te serieus over nadenken. Hè? Het kan ook zijn dat vinden mensen ook... Oh, de dierenambulance gaat een beest redden.
0: Ja, dan gaan we allemaal kijken, allemaal
2: dan
0: filmen.
2: Dan is het heel vaak dat ik dus wegloop met mijn collega... en zeg, nou mensen, de stand, het dierenambulance 1-0. Volgende keer winnen wij weer. Ja, jammer, want je had hem bijna. Ja. Laatste wat ik gevangen heb, dat is die... Wat was dat ook weer voor beest?
1: Dat weet ik niet.
2: Die zat op dat landje bij Den Ilp. En die kwam toen later terecht in... daar gaat mijn korst ook over weer. Bij Ilpendam in de buurt. Kraanvogel.
1: Oh, die kraanvogel.
0: Een kraanvogel.
1: Ja, hebben we ook gehad. Ja.
0: Oh.
2: Ja. Nou ja, daar stond dus ook 20 man bij. Dus...
0: Die is hier ook niet... normaal gesproken zijn die hier niet, toch?
2: Nee, die hoorde hier ook niet. Maar er was ook iets mis mee. Want hij zocht ook mensen op. Ja. Dus we stonden allebei met de veiligheidsbril. Nou, met de 6e poging had ik hem.
0: Waarom heb je dan een veiligheidsbril op? Pikken ze in je ogen?
2: Hij heeft zo'n snavel. En ik weet niet of ze op mijn ogen uit zijn. Maar ik neem liever het risico niet. Want je hebt ook dingetjes als meerkoetjes en vuutjes en dingetjes. En die vinden dat bijzonder leuk om die snavel even...
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Oh, wat een sneaky beest.
2: En dan gooi ik meestal even mijn grote brilletje op.
0: Dan heb je zo'n tik tegen je raam.
2: Dan mogen ze hun gang gaan. Ja. Nou ja, dat is gelukkig gelukt.
0: Ja. Oké, dus jullie hebben ook altijd een veiligheidsbril op. Als je met vogels werkt dan.
2: Ik wel. Ja.
1: Nou ja, jij Hans.
2: Ja,
0: ja? Nou ja, Hans, zo te horen is het wel nodig.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat staat natuurlijk ons.
1: Het staat stoer.
0: Het staat heel cool, ja.
1: Het staat stoer. Ja.
0: Maar, dat is het.
2: Nee, weet je, je moet gewoon inderdaad niet al te moeilijk aan doen. Maar altijd aan je eigen veiligheid denken. Want je kan wel als een blinde kunnen weg over gaan rennen. Dat je denkt, oh nou, daar komt een auto. Jammer, ja. Nee. Wij zijn ook niet onbelangrijk.
0: Maar dat is bij EHBO is dat ook. Hè? Ja. Eerst jezelf, je veiligheid brengen en dan het slachtoffer.
2: Want je gelooft dat je handen zou doen. Is het veilig?
1: Ja.
2: Ja, dat is wat grappig. Ja. Maar denk er altijd wel aan.
0: Wat is nou het gekste dier wat jullie geholpen hebben? Kraanvogel vind ik al wel vrij bijzonder.
1: Ja,
0: dan spreek ik
1: over jaren geleden. Ik denk wel een jaar of 20 of zo. Een walibi.
0: Ja. Een walibi? Dat is een kleine kangeroe, toch?
1: Ja. Die was ontsnapt.
0: Uit een dierentuin of zo?
1: Nee, die hielden mensen.
0: Oh, echt? Ja. Mag dat?
1: Toen wel, ja.
0: Oké, ik zou zeggen, volgens mij mag dat.
1: Ja, of 20 jaar geleden, al langer waarschijnlijk, ja. Och. Dus maar, het was moeilijk te vangen, zeg maar, hoor.
0: Ja, die springt zo weg waarschijnlijk. Mm-hmm.
1: Ja, dat deed hij ook.
0: Maar uiteindelijk gelukt?
1: Uiteindelijk is hij gevangen en terug bij de eigenaar, ja.
2: En die Huntsman Spider, die was ook wel
1: leuk. Ja, oh ja.
0: Een Huntsman Spider, dat is zo'n hele grote. Die je altijd op filmpjes ziet van... ik ga nooit naar Nieuw-Zeeland of Australië, want daar heb je die.
2: Nou, dat waren die mensen dus wel geweest. En die pakten de koffer uit.
0: Oh, mijn god.
2: Die zagen op een gegeven moment zo'n beentje eruit komen.
0: Ja, een been is dat toch gewoon?
2: En nog een been. En het lijf.
0: Ik had mijn huis in de fik gestoken.
2: Nou ja, dat zie je vaak. Ja, ook van die YouTube-filmpjes. Dat de hele auto wordt opgeblazen.
0: Ja, maar dat
2: was een aardige jongen. Meisje misschien, weet ik niet meer.
0: Ja. En dan ga je dan gewoon op af?
2: Nou ja, ik heb hem niet opgehaald. Maar ja, weet je, het punt is, ik denk altijd van ze kunnen je weinig doen.
0: Maar er zit niet, je kan er niet een kopje overheen zitten met een blaadje, hè? Zo,
2: nee,
0: over
2: maar
0: zo'n
2: dan
0: beest.
2: Hebben we een schepnetje of we hebben een bakje die je er overheen zet. Of
0: weer het kratje, het bekende kratje.
2: We hebben het ook wel een keer gehad, toen zijn we samen. Dat was volgens mij ook een Volendam. Het wordt een beetje saai wat er
0: gebeurt. Ja, nou, hier gebeurt gewoon heel veel.
1: Ja. Ja, echt. Ja,
2: we hebben gebeld, er ligt een slang in mijn tuin.
0: Oh
2: nou, ik zat er toen net, 1 of 2 weken. Ja. En ik droeg de slangenton. Ik dacht, nou weet je wat ik doe? Ik draai hem vast even open. Dan kunnen we die slang er gelijk in laten zakken. Maar wat bleek nou? Hij was de dag ervoor gebruikt. Bij
1: voor de schoolpresentatie.
2: Een presentatie op school. En wat is dan leuk? Om daar een rubber slangetje aan de deksel te binden.
0: Oh ja.
2: Dus ik sta er zo met dat ding te frutten. En er komt opeens een slang uitschieten. Nou, ik geloof... Mijn hartslag was behoorlijk. En dat bleek dus heel raar wat er lag. Dat was een paling.
0: Ja. Oh, echt?
2: Ja,
0: dus een levende paling.
2: Een levende paling. Dus wij hebben het idee gehad dat een vogel hem gepakt heeft. En dacht, nou is toch wel erg groot.
0: Ja, nou, palingen kunnen ook over het land heen.
1: Ja.
2: Naar de viskraam.
0: Okay. Nou ja, het is wel een typisch Volendams verhaal dan.
2: Heerlijk, hè?
0: Dat het dan uiteindelijk een paling blijkt te zijn. Ja.
2: En die gereanimeerde haring, of... Nee.
1: Die vertellen we niet.
2: Nee.
0: Oh, wie A zegt moet ook B zeggen.
2: Nee, maar
0: jongens?
2: Dat is ook niet gebeurd. Dat is een beetje weer. Ja, dat.

0: Ik wil het toch nog even hebben over die slangen. Want ik dat zit me dwars. Nou ja, dat vind ik sowieso spannend. Ik moet er niet aan denken dat ik jullie dan moet bellen van help, er zit er eentje in mijn achtertuin. Maar hoe weten jullie nou, hebben jullie daar kennis over? Hebben jullie daar cursus over gehad? Of hebben jullie iemand achter de hand die jullie dan kunnen bellen als jullie
1: nou,
0: daarvoor gebeld worden?
1: Iemand achter de hand, dat is reptielenopvang in Zwanenburg.
0: Oh ja.
1: Dus op het moment dat we zo'n melding binnenkrijgen, dan contacten we hem, dan overleggen we. Is het een gevaarlijke slang? Kunnen wij hem pakken? Of wil jij het doen? Doe jij het maar. Dat zou heel goed kunnen. Ja, en voor de rest, één keer per jaar hebben we dan echt wel zo'n avond dat je leert hanteren.
0: Met zo'n stok en zo. Jullie zijn niet Freek Vonk die hem dan zo weer optilt.
2: Er zijn foto's van collega's die hebben echt zo'n heel dik ding om hun nek. En die doen dan hun uiterste best om heel blij te kijken. Zo.
0: Ja, ik hou daar echt niet van. Ja.
2: Nou ja, weet je, mijn moeder zei altijd, ze doen je niks. En dat is ook zo.
0: Maar dat weet je niet, hè?
1: Dat weet je niet.
0: Nou, mijn slang vind ik dat ook moeilijk te peilen.
1: Het ligt
0: zeg maar
1: aan het kleurtje, Hans.
2: Oh ja. Als die blauw is, dan...
1: Dan moet je oppassen. Dan moet
0: rood, weet je waar?
1: Ja,
0: rood.
1: Ja.
2: Of als je denkt, ik krijg het toch een beetje zo benauwd. Ja, dan is het ook fout.

0: zit eraan. Ja, want als je het benauwd krijgt, het kan ook natuurlijk ook een boa constrictor zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Ja. Well, now I'm being eaten by a boa constrictor. A boa constrictor. A boa constrictor. I'm being eaten by a boa constrictor and I don't like it one bit. Well, what do you know? It's nibbling my toe. Oh, gee. It's up to my knee. Oh, fiddle. It's up to my middle. Oh, heck. It's up to my neck. Oh, dread. It's...
0: Ja, dat dus. Dat moet je voorkomen, ja.
2: Ja, die gaan we zeker ook delen binnen de club.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dat als zo'n ding in je tenen begint en je kan nog rennen wegwezen.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja. Hey, jullie worden natuurlijk voor allerlei zaken ingezet. Maar worden jullie bijvoorbeeld ook wel eens gebeld door dierenartsen als er mensen zijn die hun dier niet meer kunnen verzorgen? Want in deze huidige dure tijden... Kunnen mensen misschien soms niet meer de dierenartsrekening betalen? Of ja, komen ze met dat vooroordeel van bel de dierenambulance niet, want dat kost geld? Maak je, ja, ja, zien jullie veel, zien jullie veel problemen rondom geldzaken, zeg maar, voor de, bij de verzorging van dieren?
1: Misschien ja, en de geestelijke toestand van de mensen tegenwoordig. Het is echt, ik vind het wel extreem.
2: Ja,
1: veel mensen zitten in de problemen. Je ziet het niet van buitenaf. Ja. Het huis ziet er netjes schoon, of in ieder geval schoon. Ik bedoel, de gordijntjes dicht, dus alles lijkt picobello achter de deur. Maar dat is het niet. Ik bedoel, er is toch wel veel armoede, vind ik.
2: Ja, verborgen.
0: En dat verborgen is armoede, ja. Dat is nog erger eigenlijk, hè?
1: Ja.
2: Ja, en dan krijg je op een gegeven moment zo'n situatie dat je denkt van... Kan ik mijn beest nog houden?
0: Ja.
2: Maar ja, dat is een beetje een persoonlijke gedachte voor mij... Er is in Nederland voor alle krankzinnige dingen... is er ergens wel een subsidie.
0: Of een stichting.
2: Of iemand die denkt, dat gaan we eens even regelen. Alleen, ja, als jij met jouw beest met de dierenarts komt... en die zegt, ja, ik kan hem opereren... dan kan hij nog langer gelukkig leven. Maar dat kost €1500.
0: Ja.
2: Nou, dan heb je mensen die komen huilend de spreekkamer uit. En die zeggen, ik laat hem maar inslapen.
0: Want ik heb het niet.
2: Dan heb ik zelf zoiets, dat vind ik niet kunnen. Maar...
0: Ja, maar ja, wat kun je er dan aan doen?
2: Nou ja, wat ik al zeg, er zou is iemand... en dat, ik heb het er met dierenartsen wel eens over... van jongens, is er nou niets dat jullie onderling een soort van...
0: Regelingpotje
2: hebben of een... Ja, je kan een huisdierenverzekering nemen. Maar op het moment dat jouw beest krakkemikkig wordt... Dan zegt de huisdierenverzekering, we vergoeden dit niet meer, we vergoeden dat niet meer, we vergoeden dat niet meer. Dus dan kom je weer in dat cirkeltje. Nou, ik denk dan wel eens van, haal één subsidiepotje van iets leeg dat je denkt, wie zit daar nou op te wachten? En, maar ja, zo spreekt iedereen natuurlijk voor eigen parochie.
3: Maar ja, die verzekeringen worden ook al duurder, hè?
2: Ja.
3: Dat hebben wij ook al meegemaakt, toch al langer dan 10 jaar geleden.
2: Ja, dat gaat
3: maar daar stoppen ze dan ook al mee. Want dat kunnen ze ook al niet meer betalen.
2: Nee. Dat klopt.
0: En er zijn wel stichtingen ook, toch? Die helpen bij dat soort dingen.
2: Je kunt
1: je hebt wel stichting Noodhulp.
0: Ja.
1: Goed, je moet daar wel het een en ander voor inleveren. Mm. En, maar ja, dus niet op dat moment gelijk dat die mee geholpen. Want dan gaat weer een tijd overheen.
0: Ja.
1: Dan heb je weer de papierwinkel.
2: En als het potje leeg is, dan is het potje leeg.
1: Ja.
0: Maar nemen jullie zo'n dier dan mee? Of gaat hij dan naar een opvang? Of...
2: Nou ja, als
0: wat gebeurt er dan als mensen er afstand van nemen? Ja.
2: Dan zou die dus... Ja, kijk, het punt is... wij hebben ook helaas de middelen niet om te zeggen... joh, sta hem nou aan ons af, dan betalen wij die dierenartsrekening wel. Want dat geld hebben we gewoon simpelweg niet.
1: Nou, het zal wel heel mooi zijn als wij een potje zouden hebben voor dat soort mensen. Omdat dat gewoon best veel voorkomt. En je wil helpen,
0: een groot potje
1: want
0: zijn.
1: Daar zijn we voor opgericht, dieren in nood te helpen.
3: Ja, die dieren zijn ook in nood.
2: Ja,
1: absoluut. Dus dat je een mooi potje hebt voor mensen die het gewoon echt niet kunnen betalen. Of echt het geld niet hebben. Of gewoon hulp nodig hebben. Kijk, wij zijn heel laagdrempelig. om ons te benaderen. Dat merken we zeer zeker de laatste tijd. Ja.
0: Ja, dus...
1: Kijk, wij nemen nog de telefoon op. Er is niet 1, 2, 3 een bandje. Je hebt iemand aan de lijn. Ja.
0: Een echt persoon, ja.
1: Die ja, een echt persoon.
2: Parkieten toets 1.
1: Ja.
2: Dat doen we dus niet.
1: Nee.
2: Nee, maar goed, neem jezelf. Als je iemand bellen wilt, een bedrijf, en je moet eerst 86 toetsjes intypen.
0: Oh, en je moet dan daarna je postcode zeggen en dan herkent hij je postcode niet.
2: Ik heb u niet verstaan.
0: Ja, herhaal de postcode. Hou op.
2: Dat soort grapjasserij. Nou ja, alles kan ons bellen. We werken ook met politie, met brandweer, met dat soort dingen samen.
1: Ja, alle tijden kan ons hulp ingeroepen worden. En we kijken altijd wel of het wel of niet lukt. Ja. Als dat dier op dat moment maar geholpen wordt. En daarna zien we verder. Ja. Maar goed, je hebt daar ook wel weer extern hulp nodig, en middelen en geld voor nodig. En ik vind het gewoon heel belangrijk. Gewoon een potje die je kan aanbreken voor dit soort gevallen. Ja. Ja.
2: Maar
0: dus doneren aan de dierenambulance, zou
1: zeker,
0: ik zeggen.
1: Zeker, ja. Ja.
0: En ook dat kan via jullie website.
2: Ja. En we hebben op diverse plekken bij benzinestations en supermarkten.
0: Dierenwinkels.
2: Een Vomar, een Deka en Albert Heijn, noem maar op. Daar staan gewoon collectebussen van ons. En stamp ze vol, zou ik willen zeggen. Ja. Graag.
0: Ja, heel flessenactie. Graag. Bedenk het maar.
1: Blikjes.
2: Maar ja, dat is dan ook weer zoiets dat je denkt, ja, de mensheid, het zit toch soms nog wel goed. Dan loop je ergens, heb je een nestje kittens gevonden. En dan komt er iemand op een fiets aan dat je denkt, oh jee, wat wil die? En die roept dan, hey! Ja, hallo meneer. Hier, voor jullie, voor je goede werk. Ja. En dan krijg je gewoon €50 in je handen geduwd.
1: Ja.
2: Gebeurt helaas niet dagelijks, maar...
0: Als het gebeurt, is het natuurlijk wel mooi.
2: Dat is inderdaad mooi.
1: Ja.
2: Absoluut. Ja.
0: Hebben we nog wat muziek, Frans? Ja. Nou, gooi nog eens een plaat in.
2: Doe eens gek.

0: Ja, we gaan nu eindelijk naar het mooie weer toe. Maar we moeten het toch nog even hebben over als het wel vriest. Hè? Want dan moet de kat niet naar buiten, toch Hans?
1: Nee, is niet handig. Nee. Kijk, die beestjes die zien het verschil niet tussen ondergrond en water. En als het 1 of 2 nachtjes gevroren heeft en er ligt zo'n heel mooi vliesje overheen. Dan denkt zo'n beestje, nou lekker, daar kan ik overheen. Ja, dat kan tot 2 meter uit de kant. Dan zakt hij er doorheen. En dan vinden we hem helaas einde winterperiode ingevroren terug.
0: Ja.
1: En de mensen maar zoeken waar hun kat is. Dus als het even mogelijk is, en ik weet dat mensen vaak zeggen, je houdt ze niet binnen. Probeer het in de vorstperiode. Dat scheelt een hele hoop verdriet.
0: Ja, dat geloof ik graag. En een ellendig berichtje daarna.
1: Dat zijn de minste aardige dingen die je mensen kunt vertellen.
0: Ja. Nog andere tips voor nu, voor de warme periode? Zijn er dan ook nog dingen waar we rekening mee moeten houden?
2: Ja, laat je hond niet in de auto.
0: Ja, echt. Gebeurt dat nou echt vaak nog?
2: Ja. Het gebeurt wel, ja. Ja. Maar ook onder de toeristen, hè? In Volendam volgens mij 2 jaar geleden op de dijk.
0: Ook even de hond nog in de auto en dan weggaan. Ja. Je zou ze toch.
2: Ja.
1: Ja, en sowieso ga hem niet uitlaten tussen 12 en 2.
0: Als het heel warm is.
1: En als je denkt, nou het valt wel mee dat asfalt. Trek even je schoenen uit. Trek je sokken uit. Ja. En ga even met je blote voeten op het asfalt staan.
3: Nou, met je sokken aan voel je het ook al, hè?
1: Ja, maar we gaan gelijk all the way. Hè? Dan gaan die sokken er ook bij uit. Ja. En denk dan, dit voelt mijn hond ook, maar dan 4 keer. En dan moet je niet aan. Ja. Dat is niet handig.
3: En toch sneeuw, daar geven ze niet zo geen verlom.
1: Nee. Wij hadden een Persische kat, die vond het geweldig. Die liep gewoon, zag je alleen die zwarte staart en zo boven de sneeuw.
3: Ja, ons hondje, die vond het ook
1: geweldig. Gewoon. Ja, dat vonden ze echt mooi. Maar ja, dat warmte en kou en vriezen. Dat,
0: even in de gaten houden. Met je
1: enge dingen voor beesten.
0: Ja. Hey, hoe kunnen we jullie bereiken? Als er wat is. Stel, ik vind straks een dier. Wie moet ik bellen? Welk telefoonnummer moet ik bellen?
2: 0299-432338. Dat is het noodnummer.
0: En die wordt 24/7 bemand. En dan zijn jullie... Want waar huizen jullie? Waar is jullie...
2: Purmerend. Volume 24. In de Baanstee. Oost.
0: Dus als er wat is, dan scheuren jullie vanuit Purmerend deze kant op.
1: De beperking.
0: Binnen de beperking.
1: Die de wet ons oplegt. Ja.
0: En stel dat er nu mensen zijn die zeggen van, nou, ik zou wel heel graag vrijwilliger willen worden bij de dierenambulance. Waar kunnen ze zich melden?
2: Die kunnen zich melden via de website www.dierenambulancewaterland.nl. En dan vind je vanzelf het aanmeldingsformulier.
0: En jullie zoeken eigenlijk nog voor alle diensten vrijwilligers of vooral voor de avonden en de nachten?
2: Weekend.
0: Zeg maar. Weekend.
2: Zondag, de avond. Ja. Ja.
0: Dus meld je aan. Je krijgt de cursus aangeboden. Je leert on the job. En het is gewoon hartstikke leuk, volgens mij. Want wat zou jij de nieuwe collega's willen zeggen? Waarom is het nou zo leuk wat je doet, Hans?
1: Omdat je thuiskomt en dat je dan denkt, joh, ik heb vandaag goede dingen kunnen doen. Ik heb mensen blij kunnen maken door hun kat weer terug te vinden. Je kan mensen, hoe raar dat ook klinkt, ook blij maken door hun overleden kat weer zodanig mooi te maken dat mensen zeggen,
0: dat was hem.
1: Ja, dat was hem.
0: Ja.
1: En het is een gezellige sfeer.
2: Ja, we hebben gewoon een leuk team, toch?
1: Ja, absoluut.
2: Ja, we hebben een super team.
0: Dat is ook belangrijk, hè?
1: En mocht iemand denken, ja, die beide hand, die Hans, dat ik werk niet altijd, hè?
0: Nee, je kan ook om jou heen roosteren, zeg maar.
1: Je kan ook roosteren zonder mij.
0: Ja, dat is ook wel fijn.
1: Geen enkel probleem. Dat kan.
0: Kan wensen doorgeven.
1: Ja, dat is zeker mogelijk.
0: Oké, dus kijk vooral op die website dierenambulancewaterland.nl. Ook als u wilt doneren, zit gewoon een doneerbutton op de website die zichzelf wijst. Er zijn hele interessante filmpjes die u nog kunt terugzien. En natuurlijk deze uitzending kunt u ook terugluisteren op Spotify volgende week. Dus heel erg bedankt voor jullie komst.
1: Jullie bedankt.
3: En bedankt voor de sushis en de cake.
1: Ja,
0: we hadden gewoon een gast heeft koekjes meegenomen. Ja. Dat gebeurt niet vaak, dus dat...
3: Daar moeten we eigenlijk een fotootje van maken, hè, voor de volgende gasten.
1: Ja, dat lijkt me goed.
0: Ja, of dat ik het gewoon in de mail zet als ik mensen uitnodig. Het is de normaal
3: dat
0: je...
3: De norm,
1: En misschien dat je een onderscheid kan maken tussen hartig en zoet.
0: Ja. ideeën te over. Maar in ieder geval, dank jullie wel. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. En dan gaan we het hebben over de nieuwe koers van het SCOF. De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Want er gaat wat veranderen in onderwijsland hier in onze gemeente. Maar wat?
3: De gasten zijn nog niet...
0: het is een verrassing.
3: Oké.
1: Oh, kijk dan.
0: Nou.
4: Op je dunne linnen vleugels steeg je langzaam naar de lucht.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent toch altijd zo nieuwelijk?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af naar graad of 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: 101-radio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Lanik Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.